0: roze nachten. Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
1: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

ben Björn Vroeven. Overal waar ik ga, zeg ik dat ik trotse Limburger ben. En het is ook zo mooi om te zien dat heel het land naar ons kijkt als die fijne mensen, die warme mensen, die creatieve mensen, die mensen die elkaar graag zien en anderen. En dat zijn wij.

0: boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

0: Betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

Hey, ik ben Tom Cox, hele fiere burgemeester van Hamendaggel. En liefde voor Limburg, dat betekent voor ons en voor mij avondjes zoals deze hier op het Parkiesfestival. 7 weken op rij, mensen naar buiten halen, mensen laten samenkomen, genieten, zingen en een pintje drinken. Dat is Limburg. Dankjewel.

0: Hey, ik ben Chris.
1: Ik ben Gunther.
2: En ik ben Davy.
0: En samen zijn wij de Romeo's.
1: En onze liefde voor Limburg is op de eerste plaats toch wel het Slagerfestival in Hasselt. Maar ook
0: de goeie appelen en peren.
1: Ja, voilà, de natuur.

0: boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP Computers.
4: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor u

0: goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
1: Drie vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud.

Ik ben Rudy Franks en liefde voor Limburg is voor mij fantastisch publiek hebben hier. En heel, heel warm. Ik bedoel, Limburg, dat is het goede leven, hè.

Ik ben Jorrit Hermans, voorzitter van ACV Limburg. En liefde voor Limburg betekent voor mij in de eerste plaats, ja, liefde voor al die Limburgers en die allemaal samenbrengen in onze beweging.

maar liefst 4,8 op 5. Dat krijgen we van jullie via Google, Facebook en Handelsgids. Duizendmaal dank voor die superscore en voor al die prachtige reviews. Wij hebben de beste en de liefste luisteraars.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
4: Liefde voor Limburg.
5: Peter Nies, burgemeester in Kinhooi. En Liefde voor Limburg betekent voor mij samenwerking. Want uiteindelijk is Limburg Belgisch en Nederlands. En die grensoverschrijdende samenwerking, dat betekent eigenlijk alles wat Limburg betekent. Mensen samenbrengen over de landsgrenzen heen.

0: besparen? Dat doe je met de hoogwaardige thuisbatterijen van B+B. Veilig, betrouwbaar en betaalbaar. Bij stroomuitval draai je je diepvriezer en koelkast verder met de batterijen van B+B. Ook je alarm blijft thuiswerken en je kan ook vlot op je pc aan de slag blijven. Vakkundig geïnstalleerd door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu. Ben jij klaar voor een avond topsport van wereldklasse? Op zaterdag 19 september viert Koninklijke TTC Hechtel Exel haar 50-jarig bestaan met een uniek tafeltennisevenement. Niemand minder dan Jean-Michel Seyffe, voormalig nummer 1 van de wereld, neemt het op tegen zijn broer Philippe Seyffe in een spectaculaire demonstratiewedstrijd vol humor, sensationele rallies en verbluffende techniek. Afspraak om 20 uur in de sporthal van Exel. Tickets kosten slechts €10 in voorverkoop. Die loopt tot en met 16 september. Of €15 aan de kassa. Alle info via kttchechtelexcel@gmail.com. Mis dit unieke sportfeest niet.
1: www.workshoponwheels.be. Buitenheide 2A bus 3 in Hamond-Achel.
2: Wow, een werkplaats op wielen is een meerwaarde voor iedere vakman. Wij zijn gespecialiseerd in de totaalinrichting op maat van jouw bedrijfswagen met kwalitatieve, modulaire elementen. Van dakdrager tot schuiflades en instaptreden. Jij deelt je voertuig tot in de kleinste details in naar jouw persoonlijke voorkeur, zodat je snel en efficiënt de nodige tools bij de hand hebt. Vraag je gratis offerte aan via info@workshoponwheels.be of kijk eens op workshoponwheels.be.
3: Workshop on Wheels werkt met gekende leveranciers. Bedrijfswagen in de richting Bob System uit Zweden.
4: Zin in een gezellige babbel, een lekker drankje of een kleine hap? Kom naar de Augustijner op het Vrijthof in Bree. 7 dagen per week geopend voor iedereen die van sfeer houdt. Volg alle wedstrijden van KRC Genk op 3 tv's. Speel een spand, potje biljart of laat je zangtalent zien tijdens de karaoke iedere laatste zaterdag van de maand. De Augustijner, het adres voor gezelligheid op het Vrijthof in Bree. Kom langs en geniet!
5: Nog even nazomers genieten? Dat smaakt nog beter met het lekkerste vlees van Supervleesal Hendricks. Proef ons gemengd gehakt van varken en rund voor €9,90 per kilo. En 1 kilo kopen plus een halve kilo gratis. Onze malse, sappige party souvlakis, 50 stuks, voor slechts €29 in een hersluitbare doos. En natuurlijk zijn ook onze lekkere barbecue collies nog steeds verkrijgbaar. The place to be voor het lekkerste en voordeligste vlees. Supervleesal Hendricks.

0: Favorcool Airco's. Installateur van LG, Maxicool en Tossot Airco's. Ook van Monoblock Airco's zonder buitenunit. Rotemerlaan 95 in Heerouteren en op favor-cool.be. Like ons ook op Facebook.
1: Optiek Withoffs is al bijna 30 jaar specialist in brillen en zonnebrillen, lenzen en gehoortoestellen. Aan de Steenweg Wijchmaal 10 in Peer. Optiekwithoffs.be en like us on Facebook. Wij gaan voor kwaliteit.
2: Heb je onze digitale themakanalen al ontdekt? Blues met Classic Rock, YOLO met Happy 90s en Dino Radio met de monsterhits uit de 70s en de 80s. Meer info op fmgoud.be.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: jij op zoek naar een woning of appartement in Pelt? Ontdek dan de gloednieuwe Matexi-buurt in de Willem II-straat. Een mix van woningen en diverse appartementen, met elk hun eigen unieke troeven. Dicht bij het centrum, maar omringd door rust. Wie eerst kiest, heeft de meeste keuze. Kom langs op de kijkdag op zondag 13 september tussen 10 en 1. We verwelkomen je in onze kijkwoning. Meer info en het aanbod op matexi.be/pelt.
1: Daar zijn ze weer. De Kova Monsterlijke Deals. 12 en 13 september. Grote Covamo Parking Sales in geel. Ontdek maar liefst 150 nieuwe en bijna nieuwe Toyota's. Allemaal direct leverbaar en met tot 10 jaar garantie. En natuurlijk staan de adviseurs van Covamo klaar om samen met jou jouw ideale Toyota te vinden. Dus klaar voor een monsterlijk goede deal. Kom dan op 12 en 13 september naar Covamo. Antwerpseweg 83 in geel. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
2: Droom je van een plek waar kinderen veilig buiten kunnen spelen? Waar je geniet van groen en rust en toch vlak bij het centrum woont? Die plek vind je in de Heggestraat in Peer. Ontdek 13 energiezuinige gezinswoningen met 4 slaapkamers en alle comfort van vandaag. Klaar voor een woning waar je levenslang van geniet? Surf naar jansenrealestate.be en ontdek Heggestraat. Jouw nieuwe thuis begint hier.
3: Kom jij van een toekomst in het wielrennen? Wij zoeken gemotiveerde meisjes van 14 tot en met 17 jaar die willen groeien als wielrenster, die hun grenzen willen verleggen, die samen met een hecht team willen trainen, koersen en sterker worden. Bij het Energy Vision Future Ladies Cycling Team krijg je professionele begeleiding, uitdagende trainingen en alle kansen om jezelf te ontwikkelen. Klaar om jouw wielerdroom waar te maken? Schrijf je vandaag nog in via de website van FM Goud. Energy Vision Future Ladies Cycling Team met FM Goud als officiële radiopartner.
4: Eerdekes Verzekeringen BV. 24 op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Kijk zeker eens op onze website www.eerdekesverzekeringen.be en volg ons ook op Facebook. Itterplein 5 te Opitter.
5: Open deurdag op 12 september van 2 tot 6. Kom langs en ontdek ons kantoor. Wij voorzien een hapje, een drankje en live muziek.
6: A&O Decor. Uw professional voor schilderwerken en kaleiwerken in Noord-Limburg en ver daarbuiten. Voor particulier en bedrijf. Schilderwerken klein of groot, binnen of buiten. Geen muur is te groot, geen afstand te ver. Alle info en je gratis offerte via www.aodecor.be. En volg ons ook op Facebook. Bel 0485 39 28 54. Voor schilderwerken groot of klein moet je bij A&O zijn.
7: Excellent elektroteppers aan de Kouleurweg 79 in Bocholt. Groot en klein huishoudelektro met een eigen hersteldienst. www.elektroteppers.be en volg ons op Facebook.
8: Goeienacht, welkom bij je Gouden Radio.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming.

0: roze nachten. Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
1: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
2: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
1: Vanop onze radioredactie.
3: Dit is het nieuws
1: uit binnen- en buitenland.
4: In onze gevangenissen is een grote staking begonnen. Die zou duren tot vrijdagavond. De vakbonden zeggen dat justitieminister Verlinde de bezwaren van het gevangenispersoneel onvoldoende ernstig neemt. Ze doelen dan onder meer op de overbevolking, veiligheidsproblemen en een gigantische achterstand qua verlofdagen. In Grimbergen in Vlaams-Brabant is een woning onbewoonbaar na een zware brand zondag. De bewoner ontdekte de brand zelf op de zolderverdieping. Hij raakte niet gewond, maar de materiële schade is groot. Wat de brand veroorzaakte, staat nog niet vast. Bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt heeft de radicaal-rechtse AfD een monsterscore behaald met een kleine 45% van de stemmen. Met bijna alle stemmen geteld lijkt een absolute meerderheid dus net niet te lukken. Nu al staat vast dat de vorming van een deelstaatregering erg moeilijk zal verlopen. In New Delhi in India zijn al zeker 5 mensen omgekomen bij de instorting van een 50 jaar oud gebouw. Het deed dienst als studentenhuisvesting en mogelijk waren tientallen mensen aanwezig toen de ramp zich voltrok. Reddingswerkers zoeken nog volop naar mogelijke overlevenden onder het puin. In ons voetbal is AA Gent na 5 speeldagen alleen leider met het maximum van de punten. In de laatste 2 wedstrijden speelden Anderlecht en Racing Genk 0-0 gelijk en won Beveren vlot van OH Leuven met 3-0. Beveren heeft thuis nu al bijna 500 dagen niet verloren. Het OH Leuven van Timmy Simons is na 5 wedstrijden nog punteloos. Onze landgenoot Jonathan Wayaf is in Zwitserland vissen wereldkampioen duathlon geworden. Wayaf is een triatleet die zich pas onlangs op duathlon toelegde. Hij finishte 12 minuten na de Franse winnaar. Er waren nog 3 andere Belgen bij de beste 7. En de Belgian Cats hebben hun 2e groepsmatch op het WK basketbal gewonnen van Puerto Rico met 64-76. Straks om 11:30 spelen de Cats voor groepswinst tegen Australië. De dag begint bewolkt, maar stilaan breekt de zon door en beleven we een warme nazomerdag. Maxima van 22 tot 25 graden, in de Ardennen zelfs 27.
3: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw ondernemingen

Sietse Wils, burgemeester van de stad Bree. Mijn liefde voor Limburg, dat kan ik samenvatten in één woord, is gezelligheid. Ik denk iedereen binnen en buiten onze provincie wel kan zeggen dat wij de gezelligste provincie van het land zijn. Koffie, vlaai, een pintje bier brengt mensen samen, ook hier in Bree. Het is fantastisch om te zien hoe dat die Limburgers één mooi geheel vormen.

Hallo, mijn naam is Ruben van Gucht en mijn liefde voor Limburg gaat altijd naar de prachtige natuur, de geweldige fietspaden ook, de uitgestrekte bossen, de vele looppaden. Limburg is een prachtige provincie.

0: stapje buiten met een frisse look en een boost vol zelfvertrouwen. Voor een herensnit, een scheerbeurt of het onderhoud van je baard of baardje. Markt 18 in Peer. Daar moet je zijn. Boek je afspraak handig online in. Maandag voormiddag met een Bart is het zonder afspraak. Meer info op Facebook, op de pagina van Barbershop Jannik Peer.
1: Bespaar op energie, niet op comfort. Energiecenter Geuns.
0: Warmtepompen, airco, zonnepanelen. Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook.
1: Energiecenter.be.
2: Wij maken deel uit van Energy King, maar de vertrouwde ploeg blijft voor je klaarstaan in Hechtel-Exel en Hasselt.
3: Oh, schat. Volgens mij hebben wij weer last van beestjes op zolder. Oh, belt jij alvast de ongediertebestrijding Tom uit Hechtel-Exel? Dat hij hier maar snel opgelost is, Salle. Zijn nummer is 0499-232650. 0499-232650. Tom doet alle ongediertebestrijding. Kakkerlakken, bedwansen, wespen, Aziatische hoornaars, processierupsen, muizen en ratten. Hij pakt alle beestjes snel mee.
4: Bij Uitvaarthuis Ziel kom je een laatste keer thuis. Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na het overlijden. In een warme en familiale sfeer. Laat je omringen met de beste zorg. Uitvaarthuis Ziel. Gerdingerstraat 19 in Bree. Of 0478-3301-86 voor meer info. Wij werken in een familiale sfeer en volledig naar de wens van de klant.
5: Simons 4, Fashion for Men, Hoogstraat in Bree. Met meer dan 40 bekende merken, waaronder PMA Legend, State of Art, Brax, Pierre Cardin en nog vele andere. Voor elke gelegenheid, kostuums, jeans en casual, waaronder ook trouwkostuums. Van maat small tot 4 maal XL. We zijn ook open elke zondag van 2:30 tot 5:00.
6: Optiek Withoffs is al bijna 30 jaar specialist in brillen en zonnebrillen, lenzen en gehoortoestellen. Aan de Steenweg Wijchmaal 10 in Peer. Optiekwithoffs.be en like us on Facebook. Wij gaan voor kwaliteit.
7: Mijn huis is mijn trots. Maar nu ik aan de start van mijn pensioen sta, wil ik ramen die wat minder onderhoud vragen. Ik ging praten met de vakmensen van Palace in Peer. En zij zorgen er nu voor dat de plaatsing vlot verloopt. Ik hoef me helemaal nergens zorgen over te maken. En mijn nieuwe ramen, die mogen gezien worden. Al zeg ik het zelf.
8: Ontdek nu ons aanbod op pellens-ramen.be. Pellens Ramen en Deuren, zodat jij je thuis voelt.
9: In de Zeepziederij, het cultuurhuis van Bree, kan u terecht voor liveconcerten, lezingen,

0: De ticketverkoop voor seizoen 2026-2027, die is al gestart. Maar er is nog wat plaats op de nostalgische reis terug naar 60 jaar geleden. De verjaardag van twee iconische Beatles-albums. Axel Peleman, Sonny van de Putten en band brengen op vrijdag 15 januari de psychedelische grandeur van de Beatles opnieuw tot leven. Onder andere Lucy in the Sky with Diamonds en U in de Zaal with Tickets? Bestel snel via www.zeepziederij.be/tickets. Neem ook eens een kijk je op www.zeepziederij.be voor het volledige aanbod en ontdek naast het nieuwjaarsconcert met Jean Bervoets, Comilfo, Weerman Bram Verbrugge en Katrien Moerkerke nog veel interessante voorstellingen.
1: De digitale radio van Limburg. Je bent bij FM Goud Limburg.

vandaag hoor je bij ons weer enkele keren het positieve nieuws uit Limburg. In Love Limburg. Want er is al genoeg negativisme in de wereld, toch? Je kan het laatste bulletin ook steeds terugvinden op onze website fmgoud.be.

0: Ben jij op zoek naar een woning of appartement in Pelt? Ontdek dan de gloednieuwe Matexi-buurt in de Willem II-straat. Een mix van woningen en diverse appartementen. Met elk hun eigen unieke troeven. Dicht bij het centrum, maar omringd door rust. Wie eerst kiest, heeft de meeste keuze. Kom langs op de kijkdag op zondag 13 september tussen 10 en 1. We verwelkomen je in onze kijkwoning. Meer info en het aanbod op matexi.be/pelt.
1: Daar zijn ze weer, de Cova Monsterlijke Deals. 12 en 13 september, grote Covamo Parking Sales in geel. Ontdek maar liefst 150 nieuwe en bijna nieuwe Toyotas. Allemaal direct leverbaar en met tot 10 jaar garantie. En natuurlijk staan de adviseurs van Covamo klaar om samen met jou jouw ideale Toyota te vinden. Dus klaar voor een monsterlijk goede deal. Kom dan op 12 en 13 september naar Covamo. Antwerpseweg 83 in geel. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
2: Kom jij van een toekomst in het wielrennen? Wij zoeken gemotiveerde meisjes van 14 tot en met 17 jaar die willen groeien als wielrenster. Die hun grenzen willen verleggen. Die samen met een hecht team willen trainen, koersen en starter worden. Bij het Energy Vision Future Ladies Cycling Team krijg je professionele begeleiding, uitdagende trainingen en alle kansen om jezelf te ontwikkelen. Klaar om jouw wielerdroom waar te maken? Schrijf je vandaag nog in via de website van FM Goud. Energy Vision Future Ladies Cycling Team met FM Goud als officiële radiopartner.
3: Zin in een gezellige babbel, een lekker drankje of een kleine hap? Kom naar de Augustijner op het Vrijthof in Bree. 7 dagen per week geopend voor iedereen die van sfeer houdt. Volg alle wedstrijden van KRC Genk op 3 tv's. Speel een spound, potje biljart of laat je zangtalent zien tijdens de karaoke iedere laatste zaterdag van de maand. De Augustijner, het adres voor gezelligheid op het Vrijthof in Bree. Kom langs en geniet.
4: Bruisend Lommel.
3: Zin in een gezellig dagje shoppen? Ontdek Bruisend Lommel. Van trendy kledingswinkels, gezellige boutiques en speciaalzaken tot heerlijke terrasjes en sfeervolle restaurants. Hier vind je het allemaal. Shop, geniet en beleef een Lommel. Dat is winkelen met een glimlach.
4: Bruisendlommel.be.
5: Keukens Goossens aan de Astridlaan in Overpelt. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring en een van de mooiste en grootste toonzalen in Limburg met meer dan 60 luxe toonzaalkeukens. Maak een afspraak wanneer het je past via goossens.be.
6: Bij Keukens Goossens zijn ze op zoek naar plaatsers met ervaring. Stuur je cv naar info@goossens.be.
7: Zelf nieuws te melden, hoe klein of groot ook, tip onze redactie op redactie@fmgoud.be.

0: boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
4: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
5: Vanop onze radioredactie.
6: Dit is het nieuws.
5: Uit binnen- en buitenland.
7: In onze gevangenissen is een grote staking begonnen. Die zou duren tot vrijdagavond. De vakbonden zeggen dat justitieminister Verlinde de bezwaren van het gevangenispersoneel onvoldoende ernstig neemt. Ze doelen dan onder meer op de overbevolking, veiligheidsproblemen en een gigantische achterstand qua verlofdagen. In Grimbergen in Vlaams-Brabant is een woning onbewoonbaar na een zware brand zondag. De bewoner ontdekte de brand zelf op de zolderverdieping. Hij raakte niet gewond, maar de materiële schade is groot. Wat de brand veroorzaakte, staat nog niet vast. Bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt heeft de radicaal-rechtse AfD een monsterscore behaald met een kleine 45% van de stemmen. Met bijna alle stemmen geteld lijkt een absolute meerderheid dus net niet te lukken. Nu al staat vast dat de vorming van een deelstaatregering erg moeilijk zal verlopen. In New Delhi in India zijn al zeker 5 mensen omgekomen bij de instorting van een 50 jaar oud gebouw. Het deed dienst als studentenhuisvesting en mogelijk waren tientallen mensen aanwezig toen de ramp zich voltrok. Reddingswerkers zoeken nog volop naar mogelijke overlevenden onder het puin. In ons voetbal is AA Gent na 5 speeldagen alleen leider met het maximum van de punten. In de laatste 2 wedstrijden speelden Anderlecht en Racing Genk 0-0 gelijk en won Beveren vlot van OH Leuven met 3-0. Beveren heeft thuis nu al bijna 500 dagen niet verloren. Het OH Leuven van Timmy Simons is na 5 wedstrijden nog punteloos. Onze landgenoot Jonathan Wayaf is in Zwitserland vissen wereldkampioen duathlon geworden. Wayaf is een triatleet die zich pas onlangs op duathlon toelegde. Hij finishte 12 minuten na de Franse winnaar. Er waren nog 3 andere Belgen bij de beste 7. En de Belgian Cats hebben hun 2e groepsmatch op het WK basketbal gewonnen van Puerto Rico met 64-76. Straks om 11:30 spelen de Cats voor groepswinst tegen Australië. De dag begint bewolkt, maar stilaan breekt de zon door en beleven we een warme nazomerdag. Maxima van 22 tot 25 graden, in de Ardennen zelfs 27.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw ondernemingen

We kennen allemaal wel zo iemand die altijd uit de lucht gevallen komt. Hè? Die ineens zegt, was dat vandaag? Moet dat morgen al klaar? Ah ja, iemand die zo niks in zijn agenda schrijft. Dat zijn verschrikkelijke mensen. Del Amitri, always the last to know. Ja, ik ben een beetje bevooroordeeld, geef ik toe. Omdat ik nu eenmaal iemand ben die altijd heel georganiseerd is. Al zeg ik het zelf. Hey, goedemorgen, welkom in The Early Birds.

Thinking of You van Sister Sledge. Misschien denk jij al een beetje met weemoed terug aan het afgelopen weekend. Het is gepasseerd, hè? Het eerste weekend van het nieuwe schooljaar. Hopelijk heb jij er ook een geweldig leuk weekend van kunnen maken.

0: Kom jij van een toekomst in het wielrennen? Wij zoeken gemotiveerde meisjes van 14 tot en met 17 jaar die willen groeien als wielrenster, die hun grenzen willen verleggen, die samen met een hecht team willen trainen, koersen en sterker worden. Bij het Energy Vision Future Ladies Cycling Team krijg je professionele begeleiding, uitdagende trainingen en alle kansen om jezelf te ontwikkelen. Klaar om jouw wielerdroom waar te maken? Schrijf je vandaag nog in via de website van FM Goud. Energy Vision Future Ladies Cycling Team met FM Goud als officiële radiopartner.
1: Een virtueel kaarsje voor iemand branden. www.kaarsjebranden.be.
2: Nieuw in Reppel. De Reppelair, brasserie en fietscafé. Een warme plek voor fietsers, wandelaars, levensgenieters en lekkerbekken. Kom genieten van heerlijke gerechten, verse koffie, lekkernijen, frisdranken en heerlijke biertjes. We hebben ook fietsvoorzieningen en een gezellig terras. Reppelerweg 181 in Bocholt. Steeds welkom vanaf 2 uur. 0471 58 67 04.
3: Sarah's Secrets. Dat staat voor Secret Club, Secret Pleasures, Secret Girls en Secret Jobs. Hasseltse baan 140 in Hechtel.
4: We zijn 7 dagen op 7 geopend. Je kan bij ons terecht tussen 4 's middags en 4 's nachts. Kijk zeker eens op sarahsecret.be. Dames die interesse hebben om bij ons te komen werken, mogen zich altijd aanbieden.
5: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
6: Peters en Zonen uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie.

0: De airco's. Leer ons veel beter kennen op www.petercv.be en vraag een gratis offerte aan.
1: Een toestel koop je overal. Maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
2: Prik en Tik Leopoldsburg. Voor elk feest, groot of klein.
3: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drink weentje op.
2: We hebben een ruim assortiment en staan garant voor een goede service, ook aan huis geleverd.
3: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drink weentje op.
2: Bel 011 402 202 en like ons op Facebook. Manege Parijnhof, de meest kindvriendelijke locatie voor paard- en ponyrijlessen in onze regio. Vanaf 4 jaar. Ben je op zoek naar stalling voor je paard? Dan kan je ook bij ons terecht. www.manegeparijnhof.be en volg ons op Facebook, Genaastraat 5 in Beek.
4: Donderdag 5 november van 9 tot 5 is er weer Pony Herfstdag. De inschrijvingen staan open. Kijk op onze website of stuur een bericht.
5: Car Wash Club. We garanderen een sublieme glans. Car Wash Club B. Op het industrieterrein Vostert. Car Wash Club. Like us on Facebook.
4: Car Wash Club Bree bestaat 10 jaar en dat vieren we niet met één actie, maar 10 feestweken vol verrassingen. Houd onze Facebook- en Instagram-pagina de komende weken goed in de gaten, want je wilt geen enkele actie missen.
6: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het achtste sacrament. Voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn vierde ambassadeur van Pijdieu.
7: We hebben altijd 10 bieren op vat, waarvan 5 wisselend. Kristal, Grimbergen Blond, Grimbergen Bruin, Kristal 0% en Pijdieu.
8: Mijn huis is mijn trots. Maar nu ik aan de start van mijn pensioen sta, wil ik ramen die wat minder onderhoud vragen. Ik ging praten met de vakkenmensen van Pelles in Peer. En zij zorgen er nu voor dat de plaatsing vlot verloopt. Ik hoef me helemaal nergens zorgen over te maken. En mijn nieuwe ramen, die mogen gezien worden. Al zeg ik het zelf.
9: Ontdek nu ons aanbod op pellens-ramen.be. Pellens Ramen en Deuren, zodat jij je thuis voelt.
10: Het nieuws uit Limburg, zo dadelijk weer een update. Blijf luisteren.
11: Goedemorgen, nog tot 9 uur is dit Early Birds. Mede mogelijk gemaakt door luxzwembad.eu. Uw partner in betaalbare zwembaden en jacuzzi's. Kijk op www.luxzwembad.eu en like ons op Facebook.
12: Neem je Effen Goud overal mee. Altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.

Limburg. Met 54.470 regelmatige luisteraars. En daar ben jij er ook een van. Welkom bij FM Goud. De gouden radio al sinds 2004.

0: één nostalgisch momentje dat je deed terugdenken aan de zomervakantie. Rutger van Barneveld, wat is hij aan het gaan? Hè? Zwoele zomernachten en nog meer zomerse muziek daarnet met Jimmy Cliff. Matata. De mannen van Hanson uit de jaren 90, 97 met hun grootste hit Mbap zometeen. Nog een zomerhit is onderweg van Justin de Wild ook. Cheerio, dat blijft de hele dag in je hoofdje kleven. Eerst een update, die mag ik je brengen vanochtend van het nieuws uit Limburg.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
0: De Tongerse ondernemer Guido Vossen is op 64-jarige leeftijd overleden na een slepende ziekte. Vossen was de oprichter en zaakvoerder van Vossen Fashion met winkels in Tongeren en Hasselt. Hij bouwde het familiebedrijf samen met zijn echtgenote en dochter uit tot een bekende naam in Limburg. Vossen was ook actief bij Unizo en Mode Unie en zetelde voor de N-VA in de gemeente- en politieraad van Tongeren-Borgloon. Hij leed al enkele jaren aan kanker en overleed nadat de behandelingen onlangs werden stopgezet. In Hasselt is zaterdagmiddag een woning in de Grote Lindestraat zwaar beschadigd door een hevige dakbrand. Het vuur ontstond vermoedelijk na werkzaamheden aan het platte dak aan de achterkant van het huis. Alle bewoners konden de woning tijdig verlaten. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar het aanpalende huis. Daar is wel rookschade, terwijl de getroffen woning zware schade opliep. In Sint-Truiden zorgt de financiële situatie van het zorgbedrijf opnieuw voor discussie in de gemeenteraad. Voor de vernieuwbouw van het Meiland moet 8,4 miljoen euro worden geleend. CD&V en Vlaams Belang verzetten zich tegen de financiering en wijzen op de aanhoudend slechte cijfers van het zorgbedrijf. Volgens het stadsbestuur draagt de belastingbetaler jaarlijks zo'n 2,3 miljoen euro bij voor onder meer kinderopvang, ouderenzorg en thuisdiensten. Vlaams Belang vergeleek het zorgbedrijf met een restaurant dat al jaren schulden maakt om zijn gerechten te kunnen blijven serveren.
1: De Regio Radio Weer Update van Ruben Wijtjes.
0: Met maxima boven de 25 kunnen we van een zomerse maandag spreken. Uiteindelijk komen we in Limburg rond de 8 à 29, lokaal misschien wel 30 graden uit. Later op de dag stroomt er minder warme lucht binnen. Een zwoele avond gaat het niet worden, het blijft wel droog. Dinsdag veel frisser, maar meestal droog, 18 graden.

De ochtend in Limburg, welkom in de Early Birds. Tot 9 uur op maandagochtend samen met leukzwembad.eu en met de mannen van Hansen en Mbap. Lieve vrienden, op onze website vind je ook heel wat podcasts terug. Ik ben onlangs begonnen met een podcastreeks die Limburg ontrafeld heet. Het gaat onder meer over de teuten in 1 aflevering. Het gaat over de bokkenrijders in een andere aflevering. Het gaat ook over het land dat eigenlijk niet bestond. Dan heb ik het over Morisnet. En ik vertel je in de eerste aflevering hoe het kwam dat Erperheide specifiek naar Peer is gekomen. Onze podcast is altijd boeiend, al zeg ik het zelf, vind je terug op onze website en natuurlijk ook op Spotify.

0: Een veilig gevoel. Dag en nacht. Kies voor Securance. Specialist in alarmsystemen, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole. Slimme beveiliging op maat van uw woning of onderneming. Met persoonlijke service, van advies tot installatie. Surf naar www.securance.be. Dat is S-E-Q-U-R-E-N-S. Securance. Zeker van veiligheid. Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be en gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
1: Bistro Papillon in Kinderooi, dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
2: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca wandelingen. Aangeboden door de alpaca boerderij De Maasvallei.
1: Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
3: Nieuw in Reppel. De Reppelair. Brasserie en fietscafé. Een warme plek voor fietsers, wandelaars, levensgenieters en lekkerbekken. Kom genieten van heerlijke gerechten, verse koffie, lekkernijen, frisdranken en heerlijke biertjes. We hebben ook fietsvoorzieningen en een gezellig terras. Reppelerweg 181 in Bocholt. Steeds welkom vanaf 2 uur. 0471 58 67 04.
4: Eerdekes Verzekeringen BV. 24 op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Kijk zeker eens op onze website www.eerdekesverzekeringen.be en volg ons ook op Facebook. Itterplein 5, de Opitter.
5: Open deurdag op 12 september van 2 tot 6. Kom langs en ontdek ons kantoor. Wij voorzien een hapje, een drankje en live muziek.
6: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
7: Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Uit Pelt, maar gekend in de wijde omgeving. Voor de heerlijkste verse frietjes, snacks, smoutenbollen, beignets en nog zoveel meer lekkers. Volg onze locaties via de Facebookpagina. Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Eet smakelijk.
8: Attentie!
9: Heb je een event of een groot feest? Denk dan eens aan frituur van Sustre de Klein Postelmans. Zij verzorgen jouw frietjes en snacks tot in de puntjes. Alle info via 0493 61 50 46.
10: Brouwerij De Locht, Lochtstraat 48 in Hechtel-Exel. Natuurlijk gekend van de heerlijke streekbieren, zoals De Locht, Naya, Torentrapper en Boviaar. Maar ook van ons terras en fietscafé. Kom zeker eens proeven van onze heerlijke streekbieren of een smaakvolle tas koffie. Alle info via www.delocht.be. Dat is Locht met een G.
11: Een toestel koop je overal. Maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
12: Sorry, maar sinds we een nieuwe matras en bed van JNB Matrassen uit Bocholt hebben, slaap ik echt zo heerlijk. Door hun eigen productie kies je zelf de inhoud, samenstelling en afwerking van je matras. Ja, JNB Matrassen heeft echt alles voor een goede nachtrust. Kouwlillerweg 33A in Bocholt op jnb-matrassen.be en natuurlijk ook op Facebook.
13: Ik denk dat ik mij nog eens omdraai.
8: Een feest is pas compleet als het Swingcafé on Tour is langs geweest. Een familiefeest of trouwfeest.
13: Een personeelsfeest.
8: Lente- of communiefeest.
13: Of
8: een megafeest. Een ervaren DJ zorgt ook op jouw feest voor de nodige pretdecibels. Een DJ met tonnen ervaring. Een professionele discobar. En een uitgebreide lichtinstallatie aan een all-inclusive prijs.
14: Meer weten? Surf dan snel naar www.fmgoud.be.
15: Goedemorgen, nog tot 9 uur is dit Early Birds. Mede mogelijk gemaakt door luxzwembad.eu. Uw partner in betaalbare zwembaden en jacuzzi's. Kijk op www.luxzwembad.eu en like ons op Facebook.

Could have been so beautiful. Tiffany in de ochtend in Limburg. Liefde voor Limburg. Dit is FM Goud Limburg. Goedemorgen. Zometeen een update van het wereldnieuws.

0: www.jansinterieur.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
4: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
3: Vanop onze radioredactie.
5: Dit is het nieuws
3: uit binnen- en buitenland.
6: In onze gevangenissen is een grote staking begonnen. Die zou duren tot vrijdagavond. De vakbonden zeggen dat justitieminister Verlinde de bezwaren van het gevangenispersoneel onvoldoende ernstig neemt. Ze doelen dan onder meer op de overbevolking, veiligheidsproblemen en een gigantische achterstand qua verlofdagen. In Grimbergen in Vlaams-Brabant is een woning onbewoonbaar na een zware brand zondag. De bewoner ontdekte de brand zelf op de zolderverdieping. Hij raakte niet gewond, maar de materiële schade is groot. Wat de brand veroorzaakte, staat nog niet vast. Bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt heeft de radicaal-rechtse AfD een monsterscore behaald met een kleine 45% van de stemmen. Met bijna alle stemmen geteld lijkt een absolute meerderheid dus net niet te lukken. Nu al staat vast dat de vorming van een deelstaatregering erg moeilijk zal verlopen. In New Delhi in India zijn al zeker 5 mensen omgekomen bij de instorting van een 50 jaar oud gebouw. Het deed dienst als studentenhuisvesting en mogelijk waren tientallen mensen aanwezig toen de ramp zich voltrok. Reddingswerkers zoeken nog volop naar mogelijke overlevenden onder het puin. In ons voetbal is AA Gent na 5 speeldagen alleen leider met het maximum van de punten. In de laatste 2 wedstrijden speelden Anderlecht en Racing Genk 0-0 gelijk en won Beveren vlot van OH Leuven met 3-0. Beveren heeft thuis nu al bijna 500 dagen niet verloren. Het OH Leuven van Timmy Simons is na 5 wedstrijden nog punteloos. Onze landgenoot Jonathan Wayaf is in Zwitserland vissen wereldkampioen duathlon geworden. Wayaf is een triatleet die zich pas onlangs op duathlon toelegde. Hij finishte 12 minuten na de Franse winnaar. Er waren nog 3 andere Belgen bij de beste 7. En de Belgian Cats hebben hun 2e groepsmatch op het WK basketbal gewonnen van Puerto Rico met 64-76. Straks om 11:30 spelen de Cats voor groepswinst tegen Australië. De dag begint bewolkt, maar stilaan breekt de zon door en beleven we een warme nazomerdag. Maxima van 22 tot 25 graden, in de Ardennen zelfs 27.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door Eurocollect.eu.

0: Betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Hoi, ik ben Bart en iedere werkdag presenteer ik Plankgas tussen 5 en 7. De betere hits en leuke info onderweg naar huis. Begin je avond luisterrijk en gezellig.

Buongiorno, welkom terug. Maandagochtend 7 september. Het nieuwe schooljaar is in alle hevigheid losgebarsten. Bij ons toch, hè? Ik ken een aantal mensen op Tenerife, waar we trouwens ook op DAB Plus zitten, hè, met FM Goud, Tenerife. Ja, die hebben de hele maand september ook nog vakantie. Ja, ook in de lagere school en in het middelbaar nog een extra maand congé. Daar zouden heel wat leerlingen bij ons super gelukkig mee zijn.

Ali Janssen en de Love Train hier in de ochtend in Limburg onderweg Texas. Bausa met de dikke zomerrit van de afgelopen zomer. Magnetic en Shumba Wamba die mogen ook je ochtend wat dynamiet geven met Tub Thumping. En ik vertel je nog iets zometeen al over de oorsprong van september als woord, als naam. Want in september zit 7, maar het is toch de 9e maand. Hoe dat zit, vertel ik je zo.

0: op zoek naar een woning of appartement in Pelt? Ontdek dan de gloednieuwe Matexi-buurt in de Willem II-straat. Een mix van woningen en diverse appartementen. Met elk hun eigen unieke troeven. Dicht bij het centrum, maar omringd door rust. Wie eerst kiest, heeft de meeste keuze. Kom langs op de kijkdag op zondag 13 september tussen 10 en 1. We verwelkomen je in onze kijkwoning. Meer info en het aanbod op matexi.be/pelt.
1: Droom je van een plek waar kinderen veilig buiten kunnen spelen? Waar je geniet van groen en rust en toch vlak bij het centrum woont? Die plek vind je in de Heggestraat in Peer. Ontdek 13 energiezuinige gezinswoningen met 4 slaapkamers en alle comfort van vandaag. Klaar voor een woning waar je levenslang van geniet? Surf naar jansenrealestate.be en ontdek Heggestraat. Jouw nieuwe thuis begint hier.
2: Van 11 tot en met 13 september zijn het weer herfstkoopdagen in Peer. Ook op zondag zijn de modewinkels geopend. En shoppen kan je bovendien iets moois opleveren. Met Shop & Win maak je kans om de waarde van je aankoopticket terug te winnen in waardebonnen. Tot maar liefst €250. Dus zet het in je agenda. 11, 12 en 13 september, herfstkoopdagen in Peer. Hop, de stad Peer en FM Goud nodig je uit.
3: Zin in een gezellige babbel, een lekker drankje of een kleine hap? Kom naar de Augustijner op het Vrijthof in Bree. 7 dagen per week geopend voor iedereen die van sfeer houdt. Volg alle wedstrijden van KRC Genk op 3 tv's. Speel een spannend potje biljart. Of laat je zangtalent zien tijdens de karaoke iedere laatste zaterdag van de maand. De Augustijner, het adres voor gezelligheid op het Vrijthof in Bree. Kom langs en geniet!
4: Op zoek naar de beste schoonheidsbehandelingen, deskundig advies en een flinke dosis ontspanning? Beauty & Laser Clinic Nails, Faces & More is het grootste high-end beauty salon van Mazeik. Met aanwezigheid van een esthetisch arts. Maak een afspraak via www.nailsfacesandmore.be en volg ons op Facebook en Instagram. Nails, Faces & More, Markt 44 in Mazeik.
5: Stedelast, voor het luchtkomen van meubelen. Je eigen meubelen in een nieuw jasje. Ook voor het luchtkomen van keukens en trappen en eikenbalken. Inclusief de nabehandeling ervan. Meer info en een vrijblijvende offerte. info@c-blast.be of c-blast.be of bel 0470 87 26 69.
6: Peters & Zonen uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.peterscv.be en vraag een gratis offerte aan.
7: Insanity. Insanity is een jong en dynamisch familiebedrijf. Personaliseer je wagen met een car wrap van hoogwaardige kwaliteit met uitmuntende service. Wij wrappen wat jij kan bedenken. Ontdek onze car wrap configurator in de shop. Ook voor je bedrijfswagens ben je verzekerd van jarenlange kwaliteit met een naadloze wrapping van je wagenpark. Ontdek snel wat we voor jou kunnen realiseren op www.insanity.be en volg ons op Facebook en Instagram.
8: Nijverheidsstraat.

0: de Peer. Als je wilt zien hoe dat wij onze wagens afleveren, kijk dan eens op onze website. Want daar zie je een unieke en adembenemende 3D audiovisuele show hierover.
1: Het nieuws uit Limburg, zo dadelijk weer een update. Blijf luisteren.
2: Goedemorgen, nog tot 9 uur is dit Early Birds. Mede mogelijk gemaakt door Luxzwembad.eu. Uw partner in betaalbare zwembaden en jacuzzi's. Kijk op www.luxzwembad.eu en like ons op Facebook.

0: Feeling Close Magnetic, het geluid van de zomer met Bausa. Zometeen een dikke 90s hit om je wakker te schudden als dat een beetje moeilijk gaat op deze maandagochtend. Met Tap Thumping van Shumba Wamba gaan we jou een stevige push geven. Zometeen eerst nog een update van het nieuws uit Limburg.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
0: Duizenden gezinnen in Midden- en Zuid-Limburg hebben zondagochtend ongeveer een uur zonder stroom gezeten. De oorzaak was een defect aan een hoogspanningspost in Alken. De pannen trof minstens 7 gemeenten, waaronder Alken, Welle, Nieuwerkerken, Hasselt en Sint-Truiden. Ook de verkeerslichten op de N80 vielen tijdelijk uit. Fluvius kon de stroomvoorziening na ongeveer een uur herstellen via een andere verbinding. Politie Karma en de Nederlandse politie van Weert hebben samen verkeerscontroles gehouden in de grensregio rond Bocholt. In totaal werden 40 voertuigen gecontroleerd en 5 overtredingen vastgesteld. Het ging onder meer om drugs in het verkeer, gsm-gebruik achter het stuur en problemen met de technische staat van voertuigen. De gezamenlijke actie stond in het teken van verkeersveiligheid en vond zowel in Weert als in Bocholt plaats. De controle werd georganiseerd naar aanleiding van de 82e verjaardag van het Benelux-verdrag. Gemeentelijke basisschool De Klinkere in Riemst heeft na 12 jaar wachten nieuwe klaslokalen gekregen. De uitbreiding kost bijna 2,5 miljoen euro, waarvan Vlaanderen 1,2 miljoen euro bijdraagt. Er kwamen 4 klaslokalen, 2 zorglokalen en 2 polyvalente ruimtes bij. Het nieuwe gebouw is sterk energiezuinig, met onder meer een geothermische warmtepomp en hergebruik van regenwater. De lokalen worden ook buiten de schooluren gebruikt, onder meer door de kunstacademie Voeren Riemst.
1: De Regio Radio weer update van Ruben Wijtjes.
0: Met maxima boven de 25 kunnen we van een zomerse maandag spreken. Uiteindelijk komen we in Limburg rond de 8 à 29, lokaal misschien wel 30 graden uit. Later op de dag stroomt er minder warme lucht binnen. Een zwoele avond gaat het niet worden, het blijft wel droog. Dinsdag veel frisser, maar meestal droog, 18 graden.
2: Neem je FM Goud overal mee. Altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Je hoort onze uitzendingen ook via de app van Radio Player. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden raad.

Heb je ooit bij het volgende stilgestaan? September, ja, dat komt september, dan denk je aan 7. En dat klopt ook wel, want september is eigenlijk de 7e maand. Raar, hè? Want nu ga jij denken, ja nee, het is de 9e maand. Wel, het komt van het Latijnse septem, dat is 7. In de oude Romeinse kalender... Romeinse kalender begon het jaar namelijk in maart. En september was daardoor natuurlijk de 7e maand.

0: door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu.
1: Op zoek naar licht, geluid of video? Stop met zoeken. Van de Ven Sounds. Verhuur en verkoop van licht, geluid en video. Voor events, trouwfeesten en festivals. Ook voor particulieren. Van complete installaties tot losse verkoop. Snel geleverd, deskundig advies, scherpe prijzen. Van de Ven Sounds. Alles voor jouw geluid en beleving.
2: Een virtueel kaarsje voor iemand branden. www.kaarsjebranden.be.
3: Bij Covamo combineren we al meer dan 50 jaar Toyota-expertise met de warme service van een familiaal team. U bent geen nummer, wij kennen u echt. Of het nu gaat om nieuwe of tweedehandswagens, onderhoud, verhuur of bandensupport. Persoonlijke service, transparantie en kwaliteit staan steeds centraal. Er is zeker een Covamo-center in uw buurt. Kijk op covamo.be. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
4: Bij Uitvaarthuis Ziel kom je een laatste keer thuis. Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na het overlijden. In een warme en familiale sfeer. Laat je omringen met de beste zorg. Uitvaarthuis Ziel. Gerdingerstraat 19 in Bree. Of 0478 33 01 86 voor meer info. Wij werken in een familiale sfeer en volledig naar de wens van de klant.
5: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
6: De grootste keuze en de bekendste merken in juwelen en uurwerken, dat is Juwelier Dries, Don Bosco straat 26 in Hechtel.
7: Onze website en webshop vind je op www.juwelierdries.be.
8: Goedemorgen, nog tot 9 uur is dit Early Birds. Mede mogelijk gemaakt door leukzwembad.eu. Uw partner in betaalbare zwembaden en jacuzzi's. Kijk op www.leukzwembad.eu en like ons op Facebook.
9: Iedere weekend opnieuw, ook dit weekend weer, zetten we bij FM Goud de hits uit de 80's en de 90's op een voetstuk. In ons weekend van de 80's en de 90's hits.

Alweer bijna 9 uur met Boy George, Everything I Own. Vrienden, ik wens je nog een hele fijne maandag toe. Dit was de ochtend alweer bij FM Goud, jouw regio plus radio. Morgen doen wij het opnieuw tussen 7 en 9.

0: www.jansinterieur.be.
1: Jansen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Jansen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op jansen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
4: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
3: Vanop onze radioredactie.
5: Dit is het nieuws.
3: Uit binnen- en buitenland.
6: In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt wil de rechtsradicale partij AfD een regering vormen. Ze won overtuigend de deelstaatverkiezingen met net geen 44% van de stemmen. Dat levert 39 van de 83 zetels op in het deelstaatparlement. Maar dat zijn er 3 te weinig om alleen te kunnen regeren. De CDU van bondskanselier Merz verliest fors en strandt op een goede 17%. Mogelijk wordt de populistische partij BSW cruciaal voor de regeringsvorming. Die haalde onverwacht de kiesdrempel en zei voor de stembusgang dat ze bereid is met de AfD te praten. In Miami zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen nadat een vrachtvliegtuig van Amazon over de landingsbaan schoot. 5 anderen raakten gewond en 3 van hen zijn in levensgevaar. Het toestel botste tegen verschillende voertuigen en vloog in brand. Het is niet duidelijk wat er precies misgegaan is. De Amerikaanse luchtvaartautoriteiten onderzoeken dat nog. Het Israëlische leger voert opnieuw aanvallen uit op het zuiden van Libanon en roept inwoners op om hun huizen te verlaten. Israël zegt dat het doelwitten van de Iraansgezinde militie Hezbollah viseert. Dat gebeurt na drone-aanvallen van Hezbollah op Israëlische militairen. Afgelopen weekend bestookte Israël ook al verschillende doelen in het zuiden van Libanon. Zeker 7 mensen werden daarbij gedood. De Deense oud-koningin Margrethe ligt in een ziekenhuis in Kopenhagen. Ze is daar opgenomen nadat ze onwel was geworden. Volgens het Deense koningshuis heeft ze een bloedophoping in de heupstreek en is ze licht uitgedroogd. Margrethe is 86 en blijft een week in het ziekenhuis voor behandeling en observatie. Daardoor kan ze overmorgen de uitvaart van de Noorse koning Harald in Oslo niet bijwonen. Hij overleed eind vorige maand. We krijgen een voorlopig laatste zomerse dag met afwisselend zon en wolken en maxima tot 29 graden. Morgen starten we droog, later gaat het regenen. Het wordt ook gevoelig frisser, we halen morgen net geen 20 graden meer.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.

Divi Mode hier bij FM Goud en Enjoy the Silence. Ja, dat is misschien net een beetje minder mogelijk nu op deze maandagochtend. Meestal is dat een hectische morgen zo na het weekend. Maar ik hoop toch dat je nog een beetje van het mooie weer kan genieten vandaag. Want het wordt een hele mooie en vooral ook warme dag. Al kunnen we vanavond volgens Rubenwijtjes er niet echt meer van profiteren, want er zou koude lucht binnenstromen en dat gaan we de volgende dagen ook voelen. Dus heb je ergens een momentje, zelfs tijdens de werkuren, kleine pauze of zo, ik zou zeggen, geniet er toch maar van. En dit is Elisa Wout met 4 Times More. Goedemorgen!

0: Zometeen een man met een hele diepe, warme en vooral ook hele mooie stem. Hij is al een tijdje niet meer onder ons, helaas. Hij heeft hele mooie liedjes gemaakt. En ik ben heel blij dat we toch nog van zijn muziek kunnen genieten. Hè. Dit is Mr. Elvis Presley en Such a Night.
1: It was a night. Ooh, what a night it was. It really was such a night.

0: Bent u fan en volgt u kermiskoersen in het noorden van Limburg? Zet dan met stip zaterdag 19 september in uw agenda. Dan organiseren de Breugelbakers van Grote Brogel voor de 9e keer op rij weer een knaleditie van hun kermiskoers. Ambiance in het dorp is er genoeg. Net wanneer de DJ zijn eerste hits door de boxen speelt om 14 uur, start ook de open koers. Ook de kids kunnen naar jaarlijkse gewoonte tussen 15:30 en 17:30 genieten van tal van attracties op de kermis, meedoen met tijdrijden of de longen uit hun lijst springen op de verschillende springkastelen. De zeer gewaardeerde sponsors worden van 17:00 tot 19:00 in de VIP-tent verwacht, die tegelijkertijd samen met alle aanwezige supporters de dorpsrenners en vrouwenrensters kunnen aanmoedigen in hun koers die start om 18:00. Aansluitend volgt dan de alombekende Brogel Live Party met in volgorde vanaf 20:00 onder meer Catfish, De Rollo's, Gary Hagger, Tomorrow Band, DJ Tony de Ruiter, DJ's John en Tinnik en DJ Juro. Met uitdrukkelijke dank aan sponsors, Stad Peer, Inzet van Leden, lokale verenigingen en u als gewaardeerd bezoeker. Komt u de renners aanmoedigen en volle gaas geven op de party? Tot dan op zaterdag 19 september.
1: Amai, netjes geschilderd, geen strepen, schoon afgewerkt, vakmanschap.
2: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
1: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
2: Pluspaint.
1: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
3: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is, schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
4: Bij Covamo combineren we al meer dan 50 jaar Toyota-expertise met de warme service van een familiaal team. U bent geen nummer, wij kennen u echt. Of het nu gaat om nieuwe of tweedehandswagens, onderhoud, verhuur of bandensupport. Persoonlijke service, transparantie en kwaliteit staan steeds centraal. Er is zeker een Covamo-center in uw buurt. Kijk op covamo.be. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
5: Thuisverpleging Norsa Team Els Kraags. Wij zijn een klein team verpleegkundigen die warme en professionele zorg bieden. Altijd dezelfde gezichten dus. We werken onder derde betalingsregeling, wat wil zeggen dat alles via de mutualiteit wordt geregeld. Er wordt geen remgeld door ons gevraagd. We werken in de regio Kinrooi, Mazeik en omstreken. Voor meer info kan je bellen naar Els Kraags 0477 52 55 89.
6: Voel je je soms alleen? Ook al heb je overdag veel mensen om je heen, dat hoeft niet meer. Ontdek Treffy.eu, het nieuwe sociale platform waar je vrienden vindt, kan chatten, groepen start en zelfs je eigen verkoopwinkel opent. Alles in één app. Treffy.eu, T-R-E-F-F-I, is al actief in 48 landen en is helemaal gratis. Download de app nu voor je smartphone of surf op je pc of laptop naar Treffy.eu.
7: Korhaan. Sinds 1833 een ambachtelijke stokerij waar alles uit zuivere natuurlijke producten wordt geproduceerd. We hebben jenevers, likeuren, advocaten en gins. Lommelsebaan 11 in Hechtel en op korhaan.be. Bezoek nu ook ons virtueel museum en kom alles te weten over onze rijke geschiedenis en de stijl van het distilleren. Geniet daarna ook van vier heerlijke proevertjes in het vernieuwde Grand Café. Tickets via korhaan.be.
8: Draak Vintage, de kringloop met karakter waar je unieke vintage, retro, curiosa, brokante, meubels en decoratie vindt. Elke week nieuwe vondsten, altijd verrassend. Draak Vintage in Lommel is zeker een bezoekje waard. Volg ons ook op social media of via draakvintage.be. Bij Draak Vintage in Lommel kan je ook terecht voor verhuisdiensten, inpakken, transport en uitpakken, afvoer van af.

0: 5-4-9-6-5-3-5-4-5-3. Voortaan zijn we gesloten op woensdag, maar wel open op vrijdag van 12 tot 5, zaterdag van 10 tot 5 en zondag van 10 tot 5. Welkom!
1: Tams Doghouse, waar trimmen en welzijn van uw hond centraal staat.

0: Geuzens.
1: Meubelen Geuzens, in het centrum van Meeuwen in Oudsbergen. Check meubelengeuzens.be en volg ons op Facebook.
2: In de Zeepziederij, het cultuurhuis van Bree, kan u terecht voor liveconcerten, lezingen, humor, theater, workshops, seniorenvoorstellingen, uitstappen, enfin, voor heel veel dus. En de ticketverkoop voor seizoen 2026-2027, die is al gestart. Maar er is nog wat plaats op de nostalgische reis terug naar 60 jaar geleden, de verjaardag van twee iconische Beatles-albums. Axel Peleman, Sonny van de Putten en band brengen op vrijdag 15 januari de psychedelische grondeur van de Beatles opnieuw tot leven. Onder andere Lucy in the Sky with Diamonds en U in de Zaal with Tickets. Bestel snel via www.zeepziederij.be/tickets. Neem ook eens een kijkje op www.zeepziederij.be voor het volledige aanbod en ontdek naast het nieuwjaarsconcert met Jean Bervoets, Comilfo, Weerman Bram Verbrugge en Catherine Moerkerke nog veel interessante voorstellingen.
1: Het nieuws uit Limburg, zo dadelijk weer een update. Blijf luisteren. FM Goud.

0: is het Regio Radio Nieuws.
1: De Tongerse ondernemer Guido Vossen is op 64-jarige leeftijd overleden na een slepende ziekte. Vossen was de oprichter en zaakvoerder van Vossen Fashion met winkels in Tongeren en Hasselt. Hij bouwde het familiebedrijf samen met zijn echtgenote en dochter uit tot een bekende naam in Limburg. Vossen was ook actief bij Unizo en Mode Unie en zetelde voor de N-VA in de gemeente- en politieraad van Tongeren-Borgloon. Hij leed al enkele jaren aan kanker en overleed nadat de behandelingen onlangs werden stopgezet. In Hasselt is zaterdagmiddag een woning in de Grote Lindestraat zwaar beschadigd door een hevige dakbrand. Het vuur ontstond vermoedelijk na werkzaamheden aan het platte dak aan de achterkant van het huis. Alle bewoners konden de woning tijdig verlaten. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar het aanpalende huis. Daar is wel rookschade, terwijl de getroffen woning zware schade opliep. In Sint-Truiden zorgt de financiële situatie van het zorgbedrijf opnieuw voor discussie in de gemeenteraad. Voor de vernieuwbouw van het Meiland moet 8,4 miljoen euro worden geleend. CD&V en Vlaams Belang verzetten zich tegen de financiering en wijzen op de aanhoudend slechte cijfers van het zorgbedrijf. Volgens het stadsbestuur draagt de belastingbetaler jaarlijks zo'n 2,3 miljoen euro bij voor onder meer kinderopvang, ouderenzorg en thuisdiensten. Vlaams Belang vergeleek het zorgbedrijf met een restaurant dat al jaren schulden maakt om zijn gerechten te kunnen blijven serveren.
0: De Regio Radio Weer Update van Ruben Wijtjes.
1: Met maxima boven de 25 kunnen we van een zomerse maandag spreken. Uiteindelijk komen we in Limburg rond de 8 à 29, lokaal misschien wel 30 graden uit. Later op de dag stroomt er minder warme lucht binnen. Een zwoele avond gaat het niet worden, het blijft wel droog. Dinsdag veel frisser, maar meestal droog, 18 graden.
2: Ook vandaag hoor je bij ons weer enkele keren het positieve nieuws uit Limburg. In Love Limburg. Want er is al genoeg negativisme in de wereld, toch? Je kan het laatste bulletin ook steeds terugvinden op onze website fmgoud.be.

De Dire Straits, ja, je kent ze natuurlijk van hun grootste hits, hè, Sultans of Swing en onder andere ook Private Investigations. En dit was dan Calling Elvis. Ja, over welke Elvis het gaat, daar moeten we een beetje naar gissen. Maar de echte Elvis Presley, die zat daar straks al in het programma, hè. De Dire Straits hadden meteen grote successen met hun debuutalbum Dire Straits en hun single Sultans of Swing. En in 1985 verscheen Brothers in Arms. En dat was trouwens een van de eerst volledig digitaal opgenomen platen.

0: Ben jij op zoek naar een woning of appartement in Pelt? Ontdek dan de gloednieuwe Matexi-buurt in de Willem II-straat. Een mix van woningen en diverse appartementen, met elk hun eigen unieke troeven. Dicht bij het centrum, maar omringd door rust. Wie eerst kiest, heeft de meeste keuze. Kom langs op de kijkdag op zondag 13 september tussen 10 en 1. We verwelkomen je in onze kijkwoning. Meer info en het aanbod op matexi.be/pelt.
1: Klaar voor avontuur in virtual reality? Speelwilde VR-expeditie brengt de meest indrukwekkende VR-ervaring naar jouw locatie. Kampen, workshops, feestjes of events. Voor jong en oud. Maak van je volgende event een expeditie om nooit te vergeten. Ontdek ons nu op speelwilde.be.
2: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
3: Nieuw in Reppel. De Reppelair, brasserie en fietscafé. Een warme plek voor fietsers, wandelaars, levensgenieters en lekkerbekken. Kom genieten van heerlijke gerechten, verse koffie, lekkernijen, frisdranken en heerlijke biertjes. We hebben ook fietsvoorzieningen en een gezellig terras. Reppelerweg 181 in Bocholt. Steeds welkom vanaf 2 uur. 0471 58 67 04.
0: Extra koel of vriesruimte nodig? www.koeltrailers.be. De oplossing voor alle evenementen, verenigingen en ondernemers. Huren of kopen? Het kan beide. www.koeltrailers.be. Voor als het echt koel moet zijn.
3: Inge Bakken, al 5 jaar een klinkende naam. Alles zelfgemaakt, van brood tot dessertjes. Samen genieten of als cadeau of verrassing voor je gezin. Ontbijt, brunch, picknick of tapas. Alles kan. Voor grotere feesten of bijeenkomsten is een buffet van broodjes, hapjes, soep, desserts tot een koud buffet mogelijk. Leer Inge en Inge Bakken beter kennen op www.ingebakken.be. Met liefde gemaakt. En dat proef je.
4: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
3: Blauwe Bessen Schrijnwerkers. Recht van bij ons, recht van het veld. Onze blauwe bessen moet je geproefd hebben. Overheerlijk, vers geplukt en boordevol vitamines. Een heerlijk en eerlijk lokaal product waarvoor je gezondheid je dankt. Kom langs op de Oudsbergerweg 121 in Oudsbergen of bestel online via www.blauwebessen.be. Dat is www.blauwebessen.be.
5: Legerstok Teunissen bestaat 50 jaar.
3: Uw partner op gebied van hang- en sluitwerk, gereedschappen, bouwbenodigdheden, tuinartikelen, automaterialen, huishoudbenodigdheden, textiel en schoenen en nog veel, veel meer. Klein Bien 8 in Hamond-Achel en op legerstokteunissen.be. Legerstok Teunissen, alles in huis.
6: Het nieuws uit je buurt, de stemmen van hier, de radio van bij ons. FM Goud, met liefde voor Limburg.

Zo, het gaat richting 10 uur, dus ideaal moment om je benen een beetje los te schudden. En dat heb je toch wel kunnen doen op deze kalender, denk ik, hè? En de Lambada. Zometeen krijg je Boyzone van me met een nummer uit 2003. En dat kreeg de titel You Needed Me. Een hele goede morgen. Je luistert naar FM Goud at Work, nog tot 11 uur vanochtend. Yeah.

0: boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
4: Liefde voor Limburg.
5: Hallo, ik ben Stijn Meuris, Limburger uiteraard. En op de vraag wat betekent Limburg voor mij en de liefde voor die provincie kan ik eigenlijk heel kort antwoorden. Ik ben zeer honkvast, toch al een ferm deel van de wereld mogen zien, waarvoor dank. Maar uiteindelijk grijpt het toch altijd terug naar bekend terrein. En dat is Limburg, daar ben ik heel blij mee. Ik zie mezelf absoluut niet in Roeselare, Kokzijde of Antwerpen wonen, maar dus in het fijne Limburg. Hou eens op.

John Anderson en Surrender op deze maandagochtend. Het is even over 10, dat betekent maandag is Martdag, hè? En het is mooi weer, dus heb je ergens een vrij momentje. Kom dan zeker eens een kijkje nemen hier in het centrum van Peer. Wat mag je verwachten dit uur? Wel Roxette, Linda Martin en ook The Searchers. En deze van Agnetha Veldkoch, The Heat Is On. Als je dat maar weet. Een hele goede morgen en welkom.

Agnetha Fältskog, ja, je kent ze ongetwijfeld als de blonde zangeres van ABBA. Hè? Maar voor ze bij ABBA ging zingen, was ze al een ster in Scandinavië. En ook na ABBA maakte ze nog een aantal succesvolle soloplaten. Zometeen krijg je de Searchers van me met een hit uit 1964. We gaan een hele tijd terug in de tijd. Dit is Sugar and Spice.

0: Daar zijn ze weer. De Cova Monsterlijke Deals. 12 en 13 september. Grote Covamo Parking Sales in geel. Ontdek maar liefst 150 nieuwe en bijna nieuwe Toyotas. Allemaal direct leverbaar en met tot 10 jaar garantie. En natuurlijk staan de adviseurs van Covamo klaar om samen met jou jouw ideale Toyota te vinden. Dus klaar voor een monsterlijk goede deal. Kom dan op 12 en 13 september naar Covamo. Antwerpseweg 83 in geel. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
1: Droom je van een plek waar kinderen veilig buiten kunnen spelen? Waar je geniet van groen en rust en toch vlak bij het centrum woont? Die plek vind je in de Heggestraat in Peer. Ontdek 13 energiezuinige gezinswoningen met 4 slaapkamers en alle comfort van vandaag. Klaar voor een woning waar je levenslang van geniet? Surf naar jansenrealestate.be en ontdek Heggestraat. Jouw nieuwe thuis begint hier.
2: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
3: Op zoek naar licht, geluid of video? Stop met zoeken. Van de Ven Sounds. Verhuur en verkoop van licht, geluid en video. Voor events, trouwfeesten en festivals. Ook voor particulieren. Van complete installaties tot losse verkoop. Snel geleverd, deskundig advies, scherpe prijzen. Van de Ven Sounds. Alles voor jouw geluid en beleving.
4: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
5: Legerstok Teunissen bestaat 50 jaar.
6: Uw partner op gebied van hang- en sluitwerk, gereedschappen, bouwbenodigdheden, tuinartikelen, automaterialen, huishoudbenodigdheden, textiel en schoenen en nog veel, veel meer. Klein Bien 8 in Hamond-Achel en op legerstokteunissen.be. Legerstok Teunissen, alles in huis.
7: Tams Doghouse, waar trimmen en welzijn van uw hond centraal staat. We geven ook opleidingen en workshops. www.tamsdoghouse.be.
8: Het nieuws uit Limburg, zo dadelijk weer een update. Blijf luisteren.

0: FM Goud. Liefde voor Limburg.
1: Ik ben Luca Winters en mijn eerste single Someone Like You is deze maand de Limburgse lieveling van FM Goud.

0: was een defect aan een hoogspanningspost in Alken. De pannen trof minstens 7 gemeenten, waaronder Alken, Wellen, Nieuwerkerken, Hasselt en Sint-Truiden. Ook de verkeerslichten op de N80 vielen tijdelijk uit. Fluvius kon de stroomvoorziening na ongeveer een uur herstellen via een andere verbinding. Politie Karma en de Nederlandse politie van Weert hebben samen verkeerscontroles gehouden in de grensregio rond Bocholt. In totaal werden 40 voertuigen gecontroleerd en 5 overtredingen vastgesteld. Het ging onder meer om drugs in het verkeer, gsm-gebruik achter het stuur en problemen met de technische staat van voertuigen. De gezamenlijke actie stond in het teken van verkeersveiligheid en vond zowel in Weert als in Bocholt plaats. De controle werd georganiseerd naar aanleiding van de 82e verjaardag van het Benelux-verdrag. Gemeentelijke basisschool De Klinkeren in Riemst heeft na 12 jaar wachten nieuwe klaslokalen gekregen. De uitbreiding kost bijna 2,5 miljoen euro, waarvan Vlaanderen 1,2 miljoen euro bijdraagt. Er kwamen 4 klaslokalen, 2 zorglokalen en 2 polyvalente ruimtes bij. Het nieuwe gebouw is sterk energiezuinig, met onder meer een geothermische warmtepomp en hergebruik van regenwater. De lokalen worden ook buiten de schooluren gebruikt, onder meer door de kunstacademie Voeren Riemst.
1: De regioradio weer update van Ruben Wijtjes.
0: Met maxima boven de 25 kunnen we van een zomerse maandag spreken. Uiteindelijk komen we in Limburg rond de 8 à 29, lokaal misschien wel 30 graden uit. Later op de dag stroomt er minder warme lucht binnen. Een zwoele avond gaat het niet worden, het blijft wel droog. Dinsdag veel frisser, maar meestal droog, 18 graden.
2: Je hebt goud in je oren. FM Goud, fijn dat je luistert.

Cry in de versie van The Fugees. Ik weet het, het duurt nog eventjes vooraleer het december is, maar als je met ons mee op kerstshopping wilt, zet dan toch maar 19 december in je agenda.

0: Op zoek naar een woning of appartement in Pelt? Ontdek dan de gloednieuwe Matexi-buurt in de Willem II-straat. Een mix van woningen en diverse appartementen, met elk hun eigen unieke troeven. Dicht bij het centrum, maar omringd door rust. Wie eerst kiest, heeft de meeste keuze. Kom langs op de kijkdag op zondag 13 september tussen 10 en 1. We verwelkomen je in onze kijkwoning. Meer info en het aanbod op matexi.be/pelt.
1: Daar zijn ze weer. De Cova Monsterlijke Deals. 12 en 13 september. Grote Covamo Parking Sales in Geel. Ontdek maar liefst 150 nieuwe en bijna nieuwe Toyotas. Allemaal direct leverbaar en met tot 10 jaar garantie. En natuurlijk staan de adviseurs van Covamo klaar om samen met jou jouw ideale Toyota te vinden. Dus klaar voor een monsterlijk goede deal. Kom dan op 12 en 13 september naar Covamo. Antwerpseweg 83 in Geel. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
2: Slim besparen? Dat doe je met de hoogwaardige thuisbatterijen van B+B. Veilig, betrouwbaar en betaalbaar. Bij stroomuitval draai je je diepvriezer en koelkast verder met de batterijen van B+B. Ook je alarm blijft thuis werken en je kan ook vlot op je pc aan de slag blijven. Vakkundig geïnstalleerd door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu.
3: Een veilig gevoel. Dag en nacht. Kies voor Securance. Specialist in alarmsystemen, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole. Slimme beveiliging op maat van uw woning of onderneming. Met persoonlijke service, van advies tot installatie. Surf naar www.securance.be. Dat is S-E-Q-U-R-E-N-S. Securance. Zeker van veiligheid. Miserie. Troef. Of ik vraag, ken je deze kaarttermen? Dan maak jij kans om wereldkampioen kleurenwiezen te worden. Kom op 3 oktober naar de Stroopfabriek in Borgloon voor het officiële open kampioenschap. Iedereen kan meedoen, van de enthousiaste beginners.

0: Proeven in ons Café Miserie. Het WK Wiezen, een organisatie van IWA. Met de steun van Bicycle Cards en FM Goud.
1: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
2: Voel je je soms alleen? Ook al heb je overdag veel mensen om je heen, dat hoeft niet meer. Ontdek Treffy.eu, het nieuwe sociale platform waar je vrienden vindt, kan chatten, groepen start en zelfs je eigen verkoopwinkel opent. Alles in één app. Treffy.eu, T-R-E-F-F-I, is al actief in 48 landen en is helemaal gratis. Download de app nu voor je smartphone of surf op je pc of laptop naar Treffy.eu.
3: Vishandel Jos en Marion Stijvers. Iedere dag aanvoer van verse en bewerkte vissoorten. Onze specialiteit, vers gebakken vis en kibbeling. En natuurlijk onze klaargerechten. Al sinds jaar en dag uw vertrouwd gezicht in uw buurt. Op maandag voormiddag op Peermarkt, dinsdag voormiddag in Geel op de Markt en namiddag in Dilze op de parking bij Groentehal Colson. Woensdag voormiddag op de wekelijkse markt in Mazeik en in de namiddag in Niel bij As. Donderdag voormiddag op Hechtelmarkt en namiddag op Overpeltmarkt. Lekkere verse vis? Dan kom je naar ons. Vishandel Jos en Marion Stijvers.
4: Brouwerij De Locht. Lochtstraat 48 in Hechtel-Exel. Natuurlijk gekend van de heerlijke streekbieren. Zoals De Locht, Naya, Torentrapper en Boviaar. Maar ook van ons terras en fietscafé. Kom zeker eens proeven van onze heerlijke streekbieren of een smaakvolle tas koffie. Alle info via www.delocht.be. Dat is Locht met een G.
5: Dierencrematorium Ede uit Bree, waar je als klant ontvangen wordt in een huiselijke, warme en serene sfeer om van je huisdier gepast afscheid te nemen. Wij hebben een eigen strooiweide en strooibos. www.dierencrematoriumeden.be en volg ons op Facebook.
6: Legerstok Teunissen bestaat 50 jaar.
5: Uw partner op gebied van hang- en sluitwerk, gereedschappen, bouwbenodigdheden, tuinartikelen, automaterialen, huishoudbenodigdheden, textiel en schoenen en nog veel, veel meer. Kleinbien 8 in Hamond-Achel en op legerstokteunissen.be. Legerstok Teunissen, alles in huis.
7: Schepers NV, de vakman voor het plaatsen van rolluiken, zonnewering en sectionale poorten. De Harrel-specialist in jouw buurt. Schepersnv.be of op harrel.be. Klein Heidestraat 21 in Meeuwen.

met een hit uit 1988. Je hoorde Dangerous. Heb je tussendoor een momentje vrij, hou dan zeker ook onze Facebookpagina in de gaten. Want je weet, daar kan je leuke prijzen winnen. Hè? Dus zie je iets voorbij komen waarvan je denkt, ja, dat zie ik wel zitten. Wel, probeer dan zeker en vast mee te spelen. Ik heb nog de course voor je met Would You Be Happier? En dan wens ik jou nog een hele fijne dag.

0: Fietsboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw ondernemingen

0: roze nachten.
1: Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
2: Drie vingerbewegingen. En je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Het positieve nieuws uit onze provincie. Dit is Love Limburg.
3: De speelpleinwerking in Assen kende opnieuw een bijzonder drukke zomer met gemiddeld 134 kinderen per dag. Op het afsluitende kinderfestival werd met 234 kinderen zelfs een record gevestigd. Maar liefst 62 vrijwilligers stonden in voor de begeleiding, onder wie 20 nieuwe 15-jarigen. Ook de kampen waren erg populair, alle voormiddagkampen waren volzet en het boskamp telde dagelijks 96 kleuters. Volgens het gemeentebestuur is het speelplein veel meer dan opvang. Kinderen maken er vrienden en ontdekken er nieuwe dingen. De 63-jarige Erwin Hamers uit Hechtel-Exel is toe aan een indrukwekkende sportieve uitdaging. Binnen de 24 uur wil hij 3 keer de Mont Ventoux oplopen, telkens via een andere zijde. Daarmee legt hij ruim 135 kilometer en 4400 hoogtemeters af. Erwin heeft heel wat ervaring met een 40-tal marathons en 60 ultralopen en is onder meer actief bij de Bosland Trail. Met zijn stunt zamelt hij vrije giften in voor het Teutenhuis in Exel, een initiatief voor kinderen met een mentale beperking. De eerste kleine braderie in Lummen bracht 27 jonge standhouders tussen de 4 en de 14 samen. Ze verkochten tweedehands speelgoed, boeken, spelletjes en eigen knutselwerkjes. Door de hittegolf vond de braderie plaats in de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk. Onverkocht speelgoed konden de kinderen vrijwillig achterlaten. Een oproep waarop heel wat deelnemers ingingen. De gemeente schenkt het speelgoed nu aan Sint Vincentius en het Open Poortje, zodat andere kinderen ervan kunnen genieten.
2: Dit was Love Limburg, met het positieve nieuws uit Limburg. Zelf goed nieuws te melden? Typ onze redactie op redactie@fmgoud.be. Goedemorgen, welkom bij je Gouden Radio.

0: De zon fijne goede maandagmorgen toewens. Maandag 7 september zijn we aangekomen. Tijd vliegt altijd maar sneller en sneller. De school is weer een weekje bezig. Dus de ouders hebben weer een beetje meer tijd om naar FM Goud te luisteren. Welkom hierbij.
1: Muziek als vanouds. Met Marcel Nauts.
0: Jullie zitten goed om 2 uur lekkere nummertjes op jullie los te laten. Jullie oren los te laten, laten we erop houden. En natuurlijk mee te kunnen zingen. Dat kan altijd bij FM Goud. Ik ben begonnen met een lekkere zomerse, toch wel een lekkere, vrolijke plaat. Deze van Forecast en Happy Days. En de Happy Days komen er natuurlijk aan hier bij FM Goud. Want daar zitten jullie goed om altijd naar de radio te kunnen luisteren. 24 op 24 is FM Goud paraat voor jullie

Door het niet weg te denken zit van het firmament, van het muzikaal firmament. Dan heb ik het over Coldplay en Every Teardrop is a Waterfall. Het zou erg zijn als dat al moest waar zijn. Maar ja, de titel klinkt in ieder geval heel mooi. Een hit van dit moment die heel veel gedraaid wordt en ook heel lekker dansbaar is. Huggle en Jamaica Bam Bam. Kunnen we allemaal meezingen, want die kennen we allemaal dus weer als we daar de eerste noten van horen. En dan gaan we helemaal terug in de tijd met een Belgische trots toch wel. Deze van de Wallace Collection en Daydream. Daydream.

0: vakkundig geïnstalleerd door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu.
1: Een hond in huis? Dan wil je zeker zijn dat je niets mist. De Hondenbond VZV informeert elk gezin bij de dagelijkse zorg en opvoeding van hun hond. Met het Kwispelkompas heb je de praktische gids voor elke hondenliefhebber altijd bij de hand. Geniet een heel jaar lang van voordelen bij onze experten. Volledige toegang tot alle info die je echt moet weten, toegang tot exclusieve activiteiten en kortingsbonnen ter waarde van minstens 50 euro. Word vandaag nog lid van de Hondenbond VZW en vergeet nooit meer wat echt belangrijk is. Check het Kwispelkompas. En laat je hond zorgeloos kwispelen.
2: Zondag 13 september, ontmoetingsdag in Peer. Met inspirerende activiteiten en leerrijke debatten van hondenexperts. Welkom in de Breugelhoeve in Peer tussen 1 en 6. Met ook heel wat experten en standhouders. De toegang is helemaal gratis.
0: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familie frituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
3: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
2: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts 35 euro. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
4: Favorcool Airco's, installateur van LG, Maxicool en Tossot Airco's. Ook van Monoblock Airco's zonder buitenunit. Rotemerlaan 95 in Eroeteren en op favor-cool.be. Like ons ook op Facebook.
5: Stico, dat is lingerie en ondergoed, dekbedden en dekbedovertrekken, nachtkleding en slaapcomfort en matrassen. Je vindt ons in Bocholt, Lommel en Laanaken en op stico.be. Dat is STICO.
6: We garanderen een sublieme glans. Car Wash Club B. Op het industrieterrein Vostert. Carwashclub.be. Like us on Facebook.
7: Car Wash Club Bree bestaat 10 jaar en dat vieren we niet met één actie, maar 10 feestweken vol verrassingen. Houd onze Facebook en Instagram pagina de komende weken goed in de gaten, want je wilt geen enkele actie missen.
0: Keukens Goossens aan de Astridlaan in Overpelt. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring en een van de mooiste en grootste toonzalen in Limburg met meer dan 60 luxe toonzaalkeukens. Maak een afspraak wanneer het je past via goossens.be.
8: Bij Keukens Goossens zijn ze op zoek naar plaatsers met ervaring. Stuur je cv naar info@goossens.be.

0: De stad Peer zet dit jaar extra in op ontharding met twee gerichte initiatieven. De gratis ontharding van Bermen en het Vlaams kampioenschap Tegelwippen. De Bermenactie is intussen afgelopen. De stad kreeg maar liefst 44 aanvragen binnen. Goed voor 1845,5 vierkante meter ontharding. Tijdens de zomermaanden organiseren de buurtwerkingen in Peer heel wat buurtfeesten en speelstraten. De stad Peer ondersteunt hen zo goed mogelijk en trakteert op een ijsje. Dit jaar bracht de ijskar 74 bezoekjes aan 57 buurtfeesten en 17 speelstraten. Goed voor 3870 ijsjes. Van 1 tot 10 oktober is het de tiendaagse van de geestelijke gezondheid. Zorg dragen voor jezelf, dat doe je samen. Daarom ligt de focus tijdens de tiendaagse op goed omringd zijn. Want veerkracht haal je uit de mensen om je heen. In Peer kan je terecht voor een gevarieerd en veerkrachtig aanbod. Met een stiltewandeling, soep met babbeltjes en heel wat vormingen, lezingen en een workshop. Het hele overzicht vind je op peer.be/hoe-ist. Dat is IST. Van 6 tot en met 16 oktober is het weer de Digitale Week. Dit jaar staat het thema de evolutie van de digitale wereld centraal. Ontdek hoe digitalisering ons leven veranderde en hoe we iedereen digitaal kunnen blijven meenemen. Jong of oud, beginner of ervaren gebruiker, er zijn workshops, lezingen, demonstraties en meer. Ben je benieuwd naar het aanbod in Noord-Limburg? Bekijk dan alle activiteiten. Info peer.be/digitale-week.
1: Michel van der Feesten.
2: Laat je oren spreken.
1: Wij kleuren je dag, al sinds 2004. Welkom bij je Gouden Radio. De best beluisterde regionale radio van de provincie.

was eigenlijk een Duitse DJ-producer, deze Adamski, maar hij had toch wel tijd om zelf een hitje te schrijven. En deze Killer was daar een heel groot voorbeeld van. In 1990 stond hij zelfs op een derde plaats bij ons in de BRT Top 30. Deze Adamski en Killer. Midnight Oil kennen we natuurlijk van dat enige nummer, Bed of Burning, Bed are Burning natuurlijk. En die hebben we ook wel niet veel andere hits gemaakt, maar deze man die zo dadelijk nog te gaan aankomen, George Baker Selection met Little Green Bag, de mannen die nog steeds heel populair zijn in Nederland en bij ons ook nog wel in België. En zeker George Baker, want die draait nog wel eventjes mee. En dan de Rolling Stones hebben nieuw werk uit, maar wij gaan het nog een keertje doen met een oude Harlem Shuffle.

superhits uit de 80's en de 90's die iedereen kent. Maar ook de vergeten pareltjes. Je hoort ze straks weer. Tussen 1 en 2 in de Flashback Show. 1 uur non-stop genieten na de lunch. Mis het niet.

0: Ben jij op zoek naar een woning of appartement in Pelt? Ontdek dan de gloednieuwe Matexi-buurt in de Willem II-straat. Een mix van woningen en diverse appartementen, met elk hun eigen unieke troeven. Dicht bij het centrum, maar omringd door rust. Wie eerst kiest, heeft de meeste keuze. Kom langs op de kijkdag op zondag 13 september tussen 10 en 1. We verwelkomen je in onze kijkwoning. Meer info en het aanbod op matexi.be/pelt.
1: Kom jij van een toekomst in het wielrennen? Wij zoeken gemotiveerde meisjes van 14 tot en met 17 jaar die willen groeien als wielrenster, die hun grenzen willen verleggen, die samen met een hecht team willen trainen, koersen en starter worden. Bij het Energy Vision Future Ladies Cycling Team krijg je professionele begeleiding, uitdagende trainingen en alle kansen om jezelf te ontwikkelen. Klaar om jouw wielerdroom waar te maken? Schrijf je vandaag nog in via de website van FM Goud. Energy Vision Future Lady Cycling Team met FM Goud als officiële radiopartner.
2: Ben jij klaar voor een avond topsport van wereldklasse? Op zaterdag 19 september viert Koninklijke TTC Hechtel Exel haar 50-jarig bestaan met een uniek tafeltennisevenement. Niemand minder dan Jean-Michel Seyffe, voormalig nummer 1 van de wereld, neemt het op tegen zijn broer Philippe Seyffe in een spectaculaire demonstratiewedstrijd vol humor, sensationele rallies en verbluffende techniek. Afspraak om 20 uur in de sporthal van Exel. Tickets kosten slechts €10 in voorverkoop. Die loopt tot en met 16 september. Of €15 aan de kassa. Alle info via kttchechtelexcel@gmail.com. Mis dit unieke sportfeest niet. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
3: Bij Covamo combineren we al meer

0: of bandensupport. Persoonlijke service, transparantie en kwaliteit staan steeds centraal. Er is zeker een Covamo-center in uw buurt. Kijk op covamo.be. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
1: Al drie generaties lang is Kitvoegwerken Daens de specialist in perfect afgewerkte afdichtingen. Van ramen en deuren tot cleanrooms en operatiekwartieren. Vakmanschap tot in het kleinste detail. Een vakman met kwalitatieve producten leidt tot een tevreden klant. Kitvoegwerkendaens.be. Strak, sterk en altijd perfect afgekit.
2: Festium Feestverhuur uit Peer vind je aan de Ambachtslaan 1049. Wij hebben alles om uw feest onvergetelijk te maken. Van meubilair, linnen, glaswerk, porselein, bestek, koelingen, horecaapparatuur, buffetmateriaal, licht, geluid en beeld, inrichting en decoratie, tot tenten en springkastelen. Een klein of groot feest in het vooruitzicht? Kijk eens op www.festium.be.
3: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
4: Peters & Zoon uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.peterscv.be en vraag een gratis offerte aan.
5: Bij Karweiwerken Evert J. staan we voor vakmanschap en totaaloplossingen. Van tuinaanleg over het leggen van nutsleidingen en klinkerwerken tot beplantingen en omheiningen. We doen het allemaal. Bij ons krijg je niet alleen hoogwaardig vakmanschap, maar ook het gemak van één aanspreekpunt en één eindverantwoordelijke. Geen gedoe met verschillende contactpersonen, maar heldere communicatie van begin tot eind. Geen klus is te groot, geen karwei is te klein. Je moet bij Karweiwerken Evert J. zijn. Bekijk onze recente realisaties op onze Facebook. Pagina.
6: Optiek Withoffs is al bijna 30 jaar specialist in brillen en zonnebrillen, lenzen en gehoortoestellen. Aan de Steenweg Wijchmaal 10 in Peer. Optiekwithoffs.be en like us on Facebook. Wij gaan voor kwaliteit.
7: Ben je op zoek naar bekers, medailles, trofeeën, deurplaten, happy kunst of inlijstingen? Eén adres, Vetro. Je vindt Vetro aan de Roselaan 11 te Bree. Kijk zeker eens op vetro.be.
8: Overal in het bronsgroen eikenhout. Dit is de digitale radio van Limburg. Welkom bij je FM Goud.

hem ondertussen weer Sir noemen, want hij is ondertussen nu toch wel dood. Is nog geridderd in de orde van de koning van Engeland. Deze David Bowie heb ik het natuurlijk over. En Space Oddity, een van die grote hits die jaren scoort. Vooral in de jaren 70 heel populair, deze David Bowie. Mijn eerste uur is weer voorbij gevlogen. Dat gaat richting 12 uur. Dat wil zeggen dat ik heel graag terugkom natuurlijk. En dat weet jullie ondertussen. We hebben nog een paar klaarstaan voordat we eruit gaan. Ik zou gewoon zeggen, geniet nog van jullie middagpauze. Ik ga het ook doen en we horen elkaar terug na 12 uur. Maar

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
4: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
5: Vanop onze radioredactie.
6: Dit is het nieuws.
5: Uit binnen- en buitenland.
7: In Brussel is het grootste drugsproces ooit opnieuw van start gegaan. Meer dan 30 leden van een internationale bende staan terecht voor de smokkel van minstens 16 ton cocaïne uit Zuid-Amerika naar Europa. Een van de speelfiguren op het proces is de Nederlander Flor Bressers. De zaak werd al verschillende keren uitgesteld, onder meer door wrakingsverzoeken tegen rechters. Een jaar geleden werd een advocaat zelfs uit de zaal verwijderd na een incident met de voorzitter van de rechtbank. Een derde van de Belgen jonger dan 35 jaar stelt een bezoek aan de tandarts of een behandeling uit door een gebrek aan financiële middelen. Dat stelt onafhankelijk ziekenfonds Helan vast, net als het Verbond van Vlaamse Tandartsen. Vaak gaat het om mensen met kinderen die werken aan hun carrière en ook een huis af te betalen hebben. Tandartsen waarschuwen dat de kosten nog veel hoger kunnen oplopen als je je gebit niet op tijd laat nakijken. Al maar meer Belgen verkiezen werken op kantoor boven thuiswerk. 1 op de 3 wil zelfs helemaal niet meer van thuis uit werken. Dat is bijna 10% meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit een nieuwe bevraging. Veel werknemers zeggen dat ze zich beter kunnen concentreren op kantoor en dat ze live contact met hun collega's belangrijk vinden. De meeste personeelsleden kiezen wel voor een combinatie van thuis- en kantoorwerk. En 1 op de 10 gaat voluit voor thuiswerk. Sander Gillet is samen met zijn Nederlandse tennispartner Sam Verbeek uitgeschakeld in het dubbelspel op de US Open. Ze verloren in de tweede ronde van een Italiaans duo in 2 sets. Het is zonnig, maar hier en daar ook bewolkt met zelfs kans op een buitje. We halen wel erg hoge maxima tot 27 graden. Morgen krijgen we veel regen en zet het kwik een flinke stap terug. De temperatuur stijgt dan tot een graad of 19.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.be.

ZFM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. ZFM Goud. We love social.

0: Niels van Outs met Marcel Nauts.
1: Hopla, daar zijn we weer terug. De klok van 12 is gepasseerd en we hebben een uurtje voor ons om de leukste hits op jullie los te laten. Wat heb ik nog allemaal in petto voor jullie? De Time Bandits, we doen nog eentje van 10cc. We doen de Spice Girl, doen we erbij. Olivia Rodrigo. We doen de Bee Gees. We hebben nog eentje van Robbie Williams, niet te vergeten. We doen Queen nog een keertje. En nog een lekkere oude van Millie Jackson. Heb ik ook heel diep onder het stof moeten uithalen hier in de studio. Maar hij komt op jullie richting uit in ieder geval. Tears and Joy was een van die eerste hits die ik speelde deze middag en I'll Always Love You. Dat is natuurlijk al heel ver en dat is natuurlijk al heel mooi gezegd.

Lidas Hedding wel een beetje over zichzelf zong. Want hij had zo'n mooie hoge stem dat, dat er heel weinig die stem konden nadoen. En hij zingt dan ook Listen to the Man with the Golden Voice. En deze Time Bandits disco, vooral in de jaren 80. Bij ons in, en in Nederland waren ze ook heel populair. Ik zei het al, Olivia Rodrigo staat eraan te komen. Drop Dead, de nieuwe single van Olivia. En dan gaan we terug met nog een hele hoop mooie dames. Toen toch in ieder geval. Nu is het iets minder. We praten over 1996. The Spice Girls en Say You Will Be There was een van die hits. En dan Dreadlock Holiday kennen we natuurlijk van Godly & Cream. Nee, gewoon 10cc.

0: plek waar kinderen veilig buiten kunnen spelen? Waar je geniet van groen en rust en toch vlak bij het centrum woont? Die plek vind je in de Heggestraat in Peer. Ontdek 13 energiezuinige gezinswoningen met 4 slaapkamers en alle comfort van vandaag. Klaar voor een woning waar je levenslang van geniet? Surf naar jansenrealestate.be en ontdek Heggestraat. Jouw nieuwe thuis begint hier.
1: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Polkip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer.

0: zonnepanelen, Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook. Energiecenter.be.
1: Wij maken deel uit van Energy King, maar de vertrouwde ploeg blijft voor je klaarstaan in Hechtel-Exel en Hasselt.
2: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
3: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
2: Korhaan, sinds 1833 een ambachtelijke stokerij waar alles uit zuivere natuurlijke producten wordt geproduceerd. We hebben jenevers, likeuren, advocaten en gins. Lommelsebaan 11 in Hechtel en op korhaan.be. Bezoek nu ook ons virtueel museum en kom alles te weten over onze rijke geschiedenis en de stijl van het distilleren. Geniet daarna ook van vier heerlijke proevertjes in het vernieuwde Grand Café. Tickets via korhaan.be.
4: Sorry, maar sinds we een nieuwe matras en bed van JNB Matrassen uit Bocholt hebben, slaap ik echt zo heerlijk. Door hun eigen productie kies je zelf de inhoud, samenstelling en afwerking van je matras. Ja, JNB Matrassen heeft echt alles voor een goede nachtrust. Kouwlillerweg 33A in Bocholt op jnb-matrassen.be en natuurlijk ook op Facebook. Ik denk dat ik mij nog eens omdraai.
5: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
6: Van Bree tot Bilze, van Hamond Achel tot Heers. Liefde voor Limburg. Dit is FM Goud.

grotendeels toch altijd rond. Heb ik het dan over deze All About the Money van Mea. Was ook een van die hits die dames scoorden. Vooral einde jaren 90 was ze redelijk populair bij ons. Robbie Williams, zei ik al, ik heb ik nog klaarstaan voor jullie. En eentje van die hits die Robbie Williams zeker gespeeld heeft toen hij in België aankwam. Deze Billy Joel Royal is ook een van die hits die je speelde. The Hush was een van die nummers die vooral populair waren in de jaren einde 68. En dan de Bee Gees, nog mannen die heel veel hits gemaakt hebben. Vooral de jaren 60 en de jaren 70. Two Loves Somebody.

top 5. Dat krijgen we van jullie via Google, Facebook en Handelsgids. Duizendmaal dank voor die superscore en voor al die prachtige reviews. Wij hebben de beste en de liefste luisteraars.

0: Daar zijn ze weer. De Cova Monsterlijke Deals. 12 en 13 september. Grote Covamo Parking Sales in geel. Ontdek maar liefst 150 nieuwe en bijna nieuwe Toyotas. Allemaal direct leverbaar en met tot 10 jaar garantie. En natuurlijk staan de adviseurs van Covamo klaar om samen met jou jouw ideale Toyota te vinden. Dus klaar voor een monsterlijk goede deal. Kom dan op 12 en 13 september naar Covamo. Antwerpseweg 83 in geel. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
1: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
2: Op zoek naar licht, geluid of video? Stop met zoeken. Van de Ven Sounds. Verhuur en verkoop van licht, geluid en video. Voor events, trouwfeesten en festivals. Ook voor particulieren. Van complete installaties tot losse verkoop. Snel geleverd, deskundig advies, scherpe prijzen. Van de Ven Sounds. Alles voor jouw geluid en beleving.
1: Taxi bestellen? Taxi Lauwi 26 bellen. Comfortabel, betrouwbaar en stipt. Of je nu een korte rit maakt, een luchthaventransfer nodig hebt of met vrienden onderweg bent naar een festival. Surf naar taxi-lauwi26.be. Like ons op Facebook of bel 0478 62 26 66. Taxi bestellen? Taxi Lauwi 26 bellen.
3: Zeg Leen, ik dacht dat ga ik ging wandelen.
4: Ik wandel elektrisch, Mark.
3: Hoezo?
4: Ken je Mega Mobility? Daar hebben ze rollators, rolstoelen en driewielers. Mijn nieuwe scootmobiel komt van bij Mega Mobility. 25 km per uur, lithium accu aan een spotprijs.
3: Jij zei rapper dan de wielertoeristen.
4: Ja, en ik heb geen koersbroek nodig. Mega Mobility is veel dichterbij dan je denkt en super gemakkelijk te bereiken voor iedereen. Mega-mobility.be heeft de grootste keuze in mobiliteit van de Benelux. Met snelle service, eigen hersteldienst en de laagste prijs gegarandeerd. Bezoek Diesterse Steenweg 65, Paal Beringen of surf naar mega-mobility.be.
5: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be en gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
6: Bistro Papillon in Kinderooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
7: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon-deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca-wandelingen. Aangeboden door de alpaca-boerderij De Maasvallei.
6: Reserveren via www.bistro.com. Papillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
8: Ben je op zoek naar een klusjesdienst voor binnen- of buitenwerken, groot of klein? Dan moet je bij AWD zijn. Vraag je gratis offerte aan via www.awdbree.be en volg ons op Facebook.
9: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
10: Vishandel Jos en Marion Stijvers. Iedere dag aanvoer van verse en bewerkte vissoorten. Onze specialiteit, vers gebakken vis en kibbeling. En natuurlijk onze klaargerechten. Al sinds jaar en dag uw vertrouwd gezicht in uw buurt. Op maandag voormiddag op Peermarkt, dinsdag voormiddag in Geel op de Markt en namiddag in Dilze op de parking bij Groentehal Colson. Woensdag voormiddag op de wekelijkse markt in Mazeik en in de namiddag in Niel bij As. Donderdag voormiddag op Hechtelmarkt en namiddag op Overpeltmarkt. Lekkere verse vis? Dan kom je naar ons. Vishandel Jos en Marion Stijvers.
11: Pieters en Zonen uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.petercv.be en vraag een gratis offerte aan.
12: Tegenwoordig neemt een huisdier meer en meer plaats in als volwaardig lid van een gezin. Afscheid nemen valt dan ook zeer zwaar. Dierencrematorium Ede uit Bree, waar je als klant ontvangen wordt in een huiselijke, warme en serene sfeer om van je huisdier gepast afscheid te nemen. www.dierencrematoriumeden.be en volg ons op Facebook.
13: Bruisend Lommel. Zin in een gezellig dagje shoppen? Ontdek Bruisend Lommel. Van trendy kledingswinkels, gezellige boutiquejes en speciaalzaken tot heerlijke terrasjes en sfeervolle restaurants. Hier vind je het allemaal. Shop, geniet en beleef een Lommel. Dat is winkelen met een glimlach.
14: Bruisendlommel.be.
15: Iedere weekend opnieuw. Ook dit weekend weer zetten we bij FM Goud de hits uit de 80s en de 90s op een voetstuk. In ons weekend van de 80s en de 90s hits. Mis het niet.

0: is A Hammer to Fall, een van die weinige hits die Queen eigenlijk scoorde, want dat is niet zo'n heel populair nummer bij Queen, maar het is gewoon een keertje leuk om op de radio te draaien. En je weet het, het gaat op 1 uur aan, dat wil zeggen dat ik jullie moet gaan verlaten, dat collega's het gaan overnemen, want er komt non-stop muziek aan zo dadelijk. En dan heb ik natuurlijk voor jullie de mededeling dat ik er morgen terug ben, want morgen zijn we er weer om 11 uur. En dan gaan we weer tijd om 2 uur lang.
1: Muziek als vanouds, met Marcel Nouts.
0: Voor jullie op de radio te maken. Millie Jackson staat er aan te komen en Alice Cooper. En dan wens ik een hele fijne maandag en geniet ervan. Tot de volgende, tot morgen.

0: frietboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaal oplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
4: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
5: Vanop onze radioredactie.
6: Dit is het nieuws
5: uit binnen- en buitenland.
7: In Brussel is het grootste drugsproces ooit opnieuw van start gegaan. Meer dan 30 leden van een internationale bende staan terecht voor de smokkel van minstens 16 ton cocaïne uit Zuid-Amerika naar Europa. Een van de speelfiguren op het proces is de Nederlander Flor Bressers. De zaak werd al verschillende keren uitgesteld, onder meer door wrakingsverzoeken tegen rechters. Een jaar geleden werd een advocaat zelfs uit de zaal verwijderd na een incident met de voorzitter van de rechtbank. Een derde van de Belgen jonger dan 35 jaar stelt een bezoek aan de tandarts of een behandeling uit door een gebrek aan financiële middelen. Dat stelt onafhankelijk ziekenfonds Helan vast, net als het Verbond van Vlaamse Tandartsen. Vaak gaat het om mensen met kinderen die werken aan hun carrière en ook een huis af te betalen hebben. Tandartsen waarschuwen dat de kosten nog veel hoger kunnen oplopen als je je gebit niet op tijd laat nakijken. Al maar meer Belgen verkiezen werken op kantoor boven thuiswerk. 1 op de 3 wil zelfs helemaal niet meer van thuis uit werken. Dat is bijna 10% meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit een nieuwe bevraging. Veel werknemers zeggen dat ze zich beter kunnen concentreren op kantoor en dat ze live contact met hun collega's belangrijk vinden. De meeste personeelsleden kiezen wel voor een combinatie van thuis- en kantoorwerk. En 1 op de 10 gaat voluit voor thuiswerk. Sander Gillet is samen met zijn Nederlandse tennispartner Sam Verbeek uitgeschakeld in het dubbelspel op de US Open. Ze verloren in de tweede ronde van een Italiaans duo in 2 sets. Het is zonnig, maar hier en daar ook bewolkt met zelfs kans op een buitje. We halen wel erg hoge maxima tot 27 graden. Morgen krijgen we veel regen en zet het kwik een flinke stap terug. De temperatuur stijgt dan tot een graad of 19.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

Betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.

0: Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
1: Weekmarkt Valkenswaard. Daar is het op donderdag te doen. Telkens van 9 tot 5 uur. Uitgebreid assortiment van zo'n 75 standhouders. Tot dan.
2: 10 september. Een optreden van André van Weelen. De troubadour met verzoeknummers allround.
3: Tuincentrum Tielers. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielers. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011-64-0052. Tuincentrum-tielers.be. Like ons ook op Facebook.
4: Boelehoef 3, een pelt.
5: De hoofdverdeler van Citroën in Noord-Limburg, dat is autobedrijf Gielkens. Ze hebben daar nieuwe wagens, maar ook jonge tweedehands. En een eigen werkplaats voor alle herstellingen met een uitstekende banden- en airco-service. Je vindt ons in Bree en in Lommel. www.autogielkens.be

0: Astridlaan 249 te Pelt.
1: Je hebt goud in je oren. FM Goud. Fijn dat je luistert.

0: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
1: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
0: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
2: Dat ben ik.
3: In september verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
4: Een veilig gevoel. Dag en nacht. Kies voor Securance. Specialist in alarmsystemen, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole. Slimme beveiliging op maat van uw woning of onderneming. Met persoonlijke service, van advies tot installatie. Surf naar www.securance.be. Dat is S-E-Q-U-R-E-N-S. Securance. Zeker van veiligheid.
5: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
6: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
5: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
6: Pluspaint.
5: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
7: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau. Taxi bestellen? Taxi Lawi 26 bellen. Comfortabel, betrouwbaar en stipt. Of je nu een korte rit maakt, een luchthaventransfer nodig hebt of met vrienden onderweg bent naar een festival. Surf naar taxi-lawi26.be. Like ons op Facebook of bel 0478 62 26 66. Taxi bestellen? Taxi Lawi 26 bellen.
8: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
9: Simons 4, Fashion for Men, Hoogstraat in Bree. Met meer dan 40 bekende merken, waaronder PMA Legend, State of Art, Brax, Pierre Cardin en nog vele andere. Voor elke gelegenheid, kostuums, jeans en casual, waaronder ook trouwkostuums. Van maat small tot 4xL zijn ook open elke zondag van 2:30 tot 5:00.
10: AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
11: Belettering.
10: Lichtreclame en zuilen.
11: Frees- en doorsletters.
10: Lasersnijden en graveren.
11: Full color digitale druk.
10: Spandoeken.
11: Vlaggen en banieren.
10: Webdesign.
11: Textielbedrukking.
10: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
12: Schepers NV, de vakman voor het plaatsen van rolluiken, zonnewering en sectionale poorten. De Harrel-specialist in jouw buurt. Schepersnv.be of op harrel.be. Kleinheidestraat 21 in Meeuwen.
13: De hoofdverdeler van Citroën in Noord-Limburg, dat is autobedrijf Gilkens. Ze hebben daar nieuwe wagens, maar ook jonge tweedehands. En een eigen werkplaats voor alle herstellingen met een uitstekende banden- en airco-service. Je vindt ons in Bree en in Lommel. www.autogielkens.be.
14: Nog tot 2:00 vanmiddag ziet je radio bomvol onvergetelijke 80's en 90's herinneringen. Dit is de Flashback Show. Natuurlijk bij jouw FM Goud.

And I touched your face, narcotic mind from late.

0: Fietsboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
5: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor u

0: onze nachten. Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
1: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

0: Van 11 tot en met 13 september zijn het weer herfstkoopdagen in Peer. Ook op zondag zijn de modewinkels geopend. En shoppen kan je bovendien iets moois opleveren. Met Shop & Win maak je kans om de waarde van je aankoopticket terug te winnen in waardebonnen. Tot maar liefst €250. Dus zet het in je agenda. 11, 12 en 13 september, herfstkoopdagen in Peer. Hop, de stad Peer en FM Goud nodig je uit.
1: Slim besparen? Dat doe je met de hoogwaardige thuisbatterijen van B+B. Veilig, betrouwbaar en betaalbaar. Bij stroomuitval draai je je diepvriezer en koelkast verder met de batterijen van B+B. Ook je alarm blijft thuiswerken en je kan ook vlot op je pc aan de slag blijven. Vakkundig geïnstalleerd door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu.
2: Martens on Stage. Op zaterdag 12 september zetten we een spiegeltent op het kerkplein van Bocholt op zijn kop. Dit met drie legendes. Prince by First Avenue, David Bowie by Station to Station en Queen by Vipers. Martens on Stage. Wees er snel bij. Info en tickets via martensonstage.be.
3: Een veilig gevoel. Dag en nacht. Kies voor Securance. Specialist in alarmsystemen, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole. Slimme beveiliging op maat van uw woning of onderneming. Met persoonlijke service, van advies tot installatie. Surf naar www.securance.be. Dat is S-E-Q-U-R-E-N-S. Securance. Zeker van veiligheid.
4: Nieuw in Peer, Barbershop Yannick. Hier stap je buiten met een frisse look en een boost vol zelfvertrouwen. Voor een herensnit, een scheerbeurt of het onderhoud van...

0: de pagina van barbershop Yannick Peer.
1: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
2: NK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. NK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. NK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
3: Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
4: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon-deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca-wandelingen. Aangeboden door de alpaca-boerderij De Maasvallei.
3: Reserveren via www.bistro.be. Papillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
5: Sarah's Secrets. Dat staat voor Secret Club, Secret Pleasures, Secret Girls en Secret Jobs. Hasseltse baan 140 in Hechtel.
6: We zijn 7 dagen op 7 geopend. Je kan bij ons terecht tussen 4 's middags en 4 's nachts. Kijk zeker eens op sarahsecret.be. Dames die interesse hebben om bij ons te komen werken, mogen zich altijd aanbieden.
7: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
8: RMR Projects.
9: RMR Projects uit Lommel, verdeler van Willems, de schaduwmeester. Voor een persoonlijke aanpak van uw ramen tot zonweringen, windschermen tot terrasoverkappingen, lamellen daken en glazen schuifwanden, bij ons bent u aan het juiste adres. We zijn ook gespecialiseerd in het plaatsen van onder andere carports, ramen en deuren. Kijk zeker eens op rmrprojects.be en volg ons op Facebook.
8: RMR Projects
9: maakt van ieder project een erezaak.
10: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
11: Reworks, de winkel voor de professionals en de doe-het-zelver. Het juiste adres voor al je bevestigingsmaterialen, ijzerwaren, boren, slijpen, frezen, machines, tuin, lijmen, verfbenodigdheden, auto- en fietsaccessoires, huishoud, isolatiematerialen, signalisatie en bouwgereedschappen. We hebben ook cadeaubonnen en nog veel meer. Baan naar Bree 21 in Peer. Check reworkspeer.be en volg ons op Facebook.
12: Ben je op zoek naar bekers, medailles, trofeeën, deurplaten, happy kunst of inlijstingen? Eén adres, Vetro. Je vindt Vetro aan de Roselaan 11 te Bree. Kijk zeker eens op vetro.be.

0: Daar zijn ze weer. De Cova Monsterlijke Deals. 12 en 13 september. Grote Covamo Parking Sales in geel. Ontdek maar liefst 150 nieuwe en bijna nieuwe Toyotas. Allemaal direct leverbaar en met tot 10 jaar garantie. En natuurlijk staan de adviseurs van Covamo klaar om samen met jou jouw ideale Toyota te vinden. Dus klaar voor een monsterlijk goede deal. Kom dan op 12 en 13 september naar Covamo. Antwerpseweg 83 in geel. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
1: Ben jij klaar voor een avond topsport van wereldklasse? Op zaterdag 19 september viert Koninklijke TTC Hechtel Exel haar 50-jarig bestaan met een uniek tafeltennisevenement. Niemand minder dan Jean-Michel Seyffen, voormalig nummer 1 van de wereld, neemt het op tegen zijn broer Philippe Seyffen in een spectaculaire demonstratiewedstrijd vol humor, sensationele rallies en verbluffende techniek. Afspraak om 20 uur in de sporthal van Exel. Tickets kosten slechts €10 in voorverkoop. Die loopt tot en met 16 september. Of €15 aan de kassa. Alle info via kttchechtelexcel@gmail.com. Mis dit unieke sportfeest niet. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
2: Oh, schat. Volgens mij hebben wij weer last van beestjes op zolder. Oh, belt jij alvast de ongediertebestrijding Tom uit Hechtel Exel? Dat hij hier maar snel opgelost is, Salle. Zijn nummer is 0499-232650. 0499-232650. Tom doet alle ongediertebestrijding. Kakkerlakken, bedwansen, wespen, Aziatische hoornaars, processierupsen, muizen en ratten. Hij pakt alle beestjes snel mee.
3: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be en gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
4: Stedelast, voor het luchtkomen van meubelen. Je eigen meubelen in een nieuw jasje. Ook voor het luchtkomen van keukens en trappen en eikenbalken, inclusief de nabehandeling ervan. Meer info en een vrijblijvende offerte, info@c-blast.be of c-blast.be of bel 0470 87 26 69.
5: Prik en Tik Leopoldsburg, voor elk feest, groot of klein.
6: Prik en Tik, uw drankenspecialist, daar drinken we eentje op.
5: We hebben een ruim assortiment en staan garant voor een goede service, ook aan huis geleverd.
6: Prik en Tik, uw drankenspecialist, daar drinken we eentje op.
5: Bel 011-402-202 en like ons op Facebook.
7: AANS Reclame Atelier, grafisch ontwerp.
8: Belettering.
7: Lichtreclame en zuilen.
8: Frees- en doorsletters.
7: Lasersnijden en graveren.
8: Full color digitale druk.
7: Spandoeken.
8: Vlaggen en banieren.
7: Webdesign.
8: Textielbedrukking.
7: Wallprints, uw partner in visuele communicatie en veel meer. Reclameatelier.com.
9: Mijn naam is Annie Molly en de liefde voor Limburg, dat is voor mij dat ik altijd graag de mensen aan het lachen breng. Want ik zeg altijd, wie u ook bent, of wat je ook doet, een dag niet gaan lachen, is een dag niet geleefd.

Thank you.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Het positieve nieuws uit onze provincie, dit is Love Limburg.
4: De speelpleinwerking in As kende opnieuw een bijzonder drukke zomer met gemiddeld 134 kinderen per dag. Op het afsluitende kinderfestival werd met 234 kinderen zelfs een record gevestigd. Maar liefst 62 vrijwilligers stonden in voor de begeleiding, onder wie 20 nieuwe 15-jarigen. Ook de kampen waren erg populair, alle voormiddagkampen waren volzet en het boskamp telde dagelijks 96 kleuters. Volgens het gemeentebestuur is het speelplein veel meer dan opvang. Kinderen maken er vrienden en ontdekken er nieuwe dingen. De 63-jarige Erwin Hamers uit Hechtel-Exel is toe aan een indrukwekkende sportieve uitdaging. Binnen de 24 uur wil hij 3 keer de Mont Ventoux oplopen, telkens via een andere zijde. Daarmee legt hij ruim 135 kilometer en 4400 hoogtemeters af. Erwin heeft heel wat ervaring met een 40-tal marathons en 60 ultralopen en is onder meer actief bij de Boslandtrail. Met zijn stunt zamelt hij vrije giften in voor het Teutenhuis in Exel, een initiatief voor kinderen met een mentale beperking. De eerste kleine braderie in Lummen bracht 27 jonge standhouders tussen de 4 en de 14 samen. Ze verkochten tweedehands speelgoed, boeken, spelletjes en eigen knutselwerkjes. Door de hittegolf vond de braderie plaats in de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk. Onverkocht speelgoed konden de kinderen vrijwillig achterlaten. Een oproep waarop heel wat deelnemers ingingen. De gemeente schenkt het speelgoed nu aan Sint Vincentius en het Open Poortje, zodat andere kinderen ervan kunnen genieten.
3: Dit was Love Limburg, met het positieve nieuws uit Limburg. Zelf goed nieuws te melden? Tip onze redactie op redactie@fmgoud.be. FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Voor je het weet zijn de kids alweer begonnen aan een tweede week van het nieuwe schooljaar. Ja, de tijd vliegt. Ze zijn waarschijnlijk de eerste week helemaal ingerold en de tweede is ondertussen alweer begonnen. We kwamen erin met de Human League en de Mirror Man.
1: Back Home met Guido Bergmans.
0: Gaan we in de spiegel kijken? Ik denk het niet. We gaan even luisteren naar de Blow Monkeys.

FM Goud, liefde voor Limburg met een Swiftie straks. Taylor Swift en I Knew It, I Knew It, I Know You. Ja goed, als we elkaar kennen, dan zitten we helemaal goed. SWV en Right Here en een klassieker van niemand minder dan Ricky Nelson. Hello, Mary Lou. Yeah.

0: Ben jij op zoek naar een woning of appartement in Pelt? Ontdek dan de gloednieuwe Matexi-buurt in de Willem II-straat. Een mix van woningen en diverse appartementen, met elk hun eigen unieke troeven. Dicht bij het centrum, maar omringd door rust. Wie eerst kiest, heeft de meeste keuze. Kom langs op de kijkdag op zondag 13 september tussen 10 en 1. We verwelkomen je in onze kijkwoning. Meer info en het aanbod op matexi.be/pelt.
1: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
2: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
1: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
3: Dat ben ik.
4: In september verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be. Van 11 tot en met 13 september zijn het weer herfstkoopdagen in Peer. Ook op zondag zijn de modewinkels geopend. En shoppen kan je bovendien iets moois opleveren. Met Shop & Win maak je kans om de waarde van je aankoopticket terug te winnen in waardebonnen tot maar liefst €250. Dus zet het in je agenda. 11, 12 en 13 september, herfstkoopdagen in Peer. Hop, de stad Peer en FM Goud nodig je uit.
5: Slim besparen? Dat doe je met de hoogwaardige thuisbatterijen van B+B. Veilig, betrouwbaar

0: volledig geïnstalleerd door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu.
1: Een veilig gevoel. Dag en nacht. Kies voor Securance. Specialist in alarmsystemen, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole. Slimme beveiliging op maat van uw woning of onderneming. Met persoonlijke service, van advies tot installatie. Surf naar www.securance.be. Dat is S-E-Q-U-R-E-N-S. Securance. Zeker van veiligheid.
0: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familie frituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
2: Deco, deco. Ramen en deuren en poorten.
1: Advies, levering, plaatsing en service. Sterk in maatwerk. Deco is uw profilexpert. Neem zeker ook eens een kijkje op mijnnieuweramen.be.
3: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
4: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
5: Je gezicht vertelt, je lichaam spreekt. Spanning in je lichaam zie je ook in je gelaat. Met gelaatsmassage en face yoga ontwaak je je gezichtsspieren. Laat je stress los en straal je natuurlijke schoonheid uit. Verminder rimpels. Voel je lichter en ontdek hoe ontspanning je jonger doet lijken. Geef jezelf dat beetje extra zorg en voel het verschil. Boek nu jouw moment van balans bij Zenshin. Kijk op zenshin.be.
0: Insanity. Insanity is een jong en dynamisch familiebedrijf. Personaliseer je wagen met een car wrap van hoogwaardige kwaliteit met uitmuntende service. Wij wrappen wat jij kan bedenken. Ontdek onze car wrap configurator in de shop. Ook voor je bedrijfswagens ben je verzekerd van jarenlange kwaliteit met een naadloze wrapping van je wagenpark. Ontdek snel wat we voor jou kunnen realiseren op www.insanity.be en volg ons op Facebook en Instagram.
6: Nijverheidsstraat 5 te Peer. Als je wilt zien hoe dat wij onze wagens afleveren, kijk dan eens op onze website. Want daar zie je een unieke en adembenemende 3D audiovisuele show hierover.
1: FM Goud, liefde voor Limburg.

Ik ben Steven Matthij, burgemeester stad Peer. En mijn liefde voor Limburg is thuiskomen. Thuiskomen waar de mensen vriendelijk zijn. Waar je een stuk vlaai en een tas koffie krijgt. En vooral ook waar je kunt genieten. Zoals bijvoorbeeld in de stad Peer van een historisch centrum. En als je een paar honderd meter verder gaat, de mooie natuur, de landbouw en de wandel- en fietsgebieden. Dat is Limburg voor mij.

0: Limburg.
1: Hallo, ik ben nog altijd Reggie en liefde voor Limburg is voor mij vooral heel gastvrije mensen, fantastisch lekker eten en prachtige natuur en eigenlijk mijn thuis.

Het zou best kunnen op een maandag namiddag. All I want to do is make love to you. Alleen maar invullen. Je hebt geluisterd naar Hart. FM Goud met Vanessa Carlton en A Thousand Miles. Het zijn er wel veel. Een echte klassieker uit 1979 van Patrick Fernandez. Ook wel een klein beetje fout. En de schorre stem van Melanie. Ruby Tuesday.

0: Bent u fan en volgt u kermiskoersen in het noorden van Limburg? Zet dan met stipt zaterdag 19 september in uw agenda. Dan organiseren de Breugelbakers van Grote Brogel voor de 9e keer op rij weer een knaleditie van hun kermiskoers. Ambiance in het dorp is er genoeg. Net wanneer de DJ zijn eerste hits door de boxen speelt om 14 uur, start ook de open koers. Ook de kids kunnen naar jaarlijkse gewoonte tussen 15:30 en 17:30 genieten van tal van attracties op de kermis, meedoen met tijdrijden of de longen uit hun lijf springen op de verschillende springkastelen. De zeer gewaardeerde sponsors worden van 17:00 tot 19:00 in de VIP-tent verwacht, die tegelijkertijd samen met alle aanwezige supporters de dorpsrenners en vrouwenrensters kunnen aanmoedigen in hun koers die start om 18:00. Aansluitend volgt dan de alom bekende Broge Live Party met in volgorde vanaf 20:00 onder meer Catfish, De Rollo's, Gary Hagger, Tomorrow Band, DJ Tony de Ruiter, DJ's John en Tinnik en DJ Juro. Met uitdrukkelijke dank aan sponsors, Stad Peer, Inzet van Leden, lokale verenigingen en u als gewaardeerd bezoeker. Komt u de renners aanmoedigen en volle gaas geven op de party? Tot dan op zaterdag 19 september.
1: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familie frituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
2: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
3: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
4: Taxi bestellen? Taxi Lawi 26 bellen. Comfortabel, betrouwbaar en stipt. Of je nu een korte rit maakt, een luchthaventransfer nodig hebt of met vrienden onderweg bent naar een festival. Surf naar taxi-lawi26.be. Like ons op Facebook of bel 0478 62 26 66. Taxi bestellen? Taxi Lawi 26 bellen.
5: MK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. MK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. MK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
6: Eerlijkes Verzekeringen BV. 24 op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Kijk zeker eens op onze website www.eerlijkesverzekeringen.be en volg ons ook op Facebook. Itterplein 5, de Opitter. Open deurdag op 12 september van 2 tot 6. Kom langs en ontdek ons kantoor. Wij voorzien een hapje, een drankje en live muziek.
7: Inge Bakken, al 5 jaar een klinkende naam. Alles zelfgemaakt, van brood tot dessertjes. Samen genieten of als cadeau of verrassing voor je gezin. Ontbijt, brunch, picknick of tapas. Alles kan. Voor grotere feesten of bijeenkomsten is een buffet van broodjes, hapjes, soep, desserts tot een koud buffet mogelijk. Leer Inge en Inge Bakken beter kennen op www.ingebakken.be. Met liefde gemaakt. En dat proef je.
8: Brouwerij De Locht, Lochtstraat 48 in Hechtel-Exel. Natuurlijk gekend van de heerlijke streekbieren, zoals De Locht, Naya, Torentrapper en Boviaar. Maar ook van ons terras en fietscafé. Kom zeker eens proeven van onze heerlijke streekbieren of een smaakvolle tas koffie. Alle info via www.delocht.be. Dat is Locht met een G.
9: AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
10: Belettering.
9: Lichtreclame en zuilen.
10: Frees- en doorsletters.
9: Lasersnijden en graveren.
10: Full color digitale druk.
9: Spandoeken.
10: Vlaggen en banieren.
9: Webdesign.
10: Textielbedrukking.
9: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
11: Mijn huis is mijn trots. Maar nu ik aan de start van mijn pensioen sta, wil ik ramen die wat minder onderhoud vragen. Ik ging praten met de vakkenmensen van Pelles in Peer. En zij zorgen er nu voor dat de plaatsing vlot verloopt. Ik hoef me helemaal nergens zorgen over te maken. En mijn nieuwe ramen, die mogen gezien worden. Al zeg ik het zelf.
12: Ontdek nu ons aanbod op pellens-ramen.be. Pellens Ramen en Deuren, zodat jij je thuis voelt.

Altijd heerlijk als je dat opgediend krijgt. En als je dan ook nog het gezelschap hebt van Chrissy Hynde samen met UB40, dan zit het wel goed. Breakfast in bed. We gaan ons klaarmaken voor een tweede radiouur om deze maandagnamiddag. Nog even Billy Paul and Me and Mrs. Jones.

0: Interieur.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
4: Hoi, ik ben Bart en iedere werkdag presenteer ik Plankgas tussen 5 en 7. De betere hits en leuke info onderweg naar huis. Begin je avond luisterrijk en gezellig.

0: Wave deze namiddag. Het kan allemaal. We kwamen er weer binnen met The Cure en In Between Days.
1: Back Home met Guido Bergmans.
0: Don't stop believing. Wij blijven geloven, vooral in hetgeen dat wij doen hier in de radiostudio, naar onze luisteraar toe. Je luistert naar FM Goud Limburg. Yes.

1 uur krijg je van ons een actuele radiohit. En ditmaal is de beurt aan Shakira en Burna Boy en Die Die. De Backstreet Boys nog eens op een rijtje met We've Got It Going On en Christian St. Peters, 1966.

0: jij op zoek naar een woning of appartement in Pelt? Ontdek dan de gloednieuwe Matexi-buurt in de Willem II-straat. Een mix van woningen en diverse appartementen, met elk hun eigen unieke troeven. Dicht bij het centrum, maar omringd door rust. Wie eerst kiest, heeft de meeste keuze. Kom langs op de kijkdag op zondag 13 september tussen 10 en 1. We verwelkomen je in onze kijkwoning. Meer info en het aanbod op matexi.be/pelt.
1: Droom je van een plek waar kinderen veilig buiten kunnen spelen? Waar je geniet van groen en rust en toch vlak bij het centrum woont? Die plek vind je in de Heggestraat in Peer. Ontdek 13 energiezuinige gezinswoningen met 4 slaapkamers en alle comfort van vandaag. Klaar voor een woning waar je levenslang van geniet? Surf naar jansenrealestate.be en ontdek Heggestraat. Jouw nieuwe thuis begint hier.
2: Slim besparen? Dat doe je met de hoogwaardige thuisbatterijen van B+B. Veilig, betrouwbaar en betaalbaar.

0: vakkundig geïnstalleerd door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu. Ben jij klaar voor een avond topsport van wereldklasse? Op zaterdag 19 september viert Koninklijke TTC Hechtel Exel haar 50-jarig bestaan met een uniek tafeltennisevenement. Niemand minder dan Jean-Michel Seyffe, voormalig nummer 1 van de wereld, neemt het op tegen zijn broer Philippe Seyffe in een spectaculaire demonstratiewedstrijd vol humor, sensationele rallies en verbluffende techniek. Afspraak om 20 uur in de sporthal van Exel. Tickets kosten slechts €10 in voorverkoop. Die loopt tot en met 16 september. Of €15 aan de kassa. Alle info via kttchechtelexcel@gmail.com. Mis dit unieke sportfeest niet.
1: Een veilig gevoel. Dag en nacht. Kies voor Securance. Specialist in alarmsystemen, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole. Slimme beveiliging op maat van uw woning of onderneming. Met persoonlijke service, van advies tot installatie. Surf naar www.securance.be. Dat is S-E-Q-U-R-E-N-S. Securance. Zeker van veiligheid.
0: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
1: MK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. MK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. MK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
2: Ben je op zoek naar een klusjesdienst voor binnen- of buitenwerken, groot of klein? Dan moet je bij AWD zijn. Vraag je gratis offerte aan via www.awdbree.be en volg ons op Facebook.
3: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
4: Blauwe Bessen Schrijnwerkers. Recht van bij ons, recht van het veld. Onze blauwe bessen moet je geproefd hebben. Overheerlijk, vers geplukt en boordevol vitamines. Een heerlijk en eerlijk lokaal product waarvoor je gezondheid je dankt. Kom langs op de Oudsbergerweg 121 in Oudsbergen of bestel online via www.blauwebessen.be. Dat is www.blauwebessen.be.
5: Tuincentrum Tielers. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielers. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011 64 0052. Tuincentrum-tielers.be. Like ons ook op Facebook.
6: Boelehoef 3, een pelt.
7: Excellent elektroteppers aan de Kouwlillerweg 79 in Bocholt. Groot en klein huishoudelektro met een eigen hersteldienst. www.elektroteppers.be en volg ons op Facebook.
8: Reworks, de winkel voor de professionals en de doe-het-zelver. Het juiste adres voor al je bevestigingsmaterialen, ijzerwaren, boren, slijpen, frezen, machines, tuin, lijmen, verfbenodigdheden, auto- en fietsaccessoires, huishoud, isolatiematerialen, signalisatie en bouwgereedschappen. We hebben ook cadeaubonnen en nog veel meer. Baan naar Bree 21 in Peer. Check reworkspeer.be en volg ons op Facebook.
9: Ook vandaag hoor je bij ons weer enkele keren het positieve nieuws uit Limburg. In Love Limburg. Want er is al genoeg negativisme in de wereld, toch? Je kan het laatste bulletin ook steeds terugvinden op onze website fmgoud.be.

DJ de Bobmeister. Liefde voor Limburg, dat betekent eigenlijk voor mij het samenhorigheidsgevoel hier in Limburg. Dat is wel overal waar ik in Limburg als DJ kom. Ik draai veel binnen de Limburgse grenzen. Is het overal wel zo'n beetje het gevoel van wij delen iets. En dat is misschien dat Limburg gevoel ook, ja?

Jan van Zijer, organisator Buitenbeenpop. Liefde voor Limburg betekent voor mij een plek waar muziek mensen samenbrengt, waar inclusie vanzelfsprekend is.

0: materiaal van de Spin Doctors en Two Princes. No Doubt and It's My Life, Earth and Fire and Maybe Tomorrow, Baby Tonight. Het zou wel eens kunnen dat het vandaag wel lukt. En we gaan luisteren naar Elvis Presley van het grote witte doek. Viva Las Vegas.
1: Bright lights, city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money.

0: Puur Eethuis Chapeau. Langs Polkip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
1: MK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. MK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. MK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
2: Voel je je soms alleen? Ook al heb je overdag veel mensen om je heen, dat hoeft niet meer. Ontdek Treffy.eu, het nieuwe sociale platform waar je vrienden vindt, kan chatten, groepen start en zelfs je eigen verkoopwinkel opent. Alles in één app. Treffy.eu, T-R-E-F-F-I, is al actief in 48 landen en is helemaal gratis. Download de app nu voor je smartphone of surf op je pc of laptop naar Treffy.eu.
3: Draak Vintage, de kringloop met karakter, waar je unieke vintage, retro, curiosa, brokante, meubels en decoratie vindt. Elke week nieuwe vondsten, altijd verrassend. Draak Vintage in Lommel is zeker een bezoekje waard. Volg ons ook op social media of via draakvintage.be. Bij Draak Vintage in Lommel kan je ook terecht voor verhuisdiensten, inpakken, transport en uitpakken, afvoer van afval naar het containerpark en de verhuur van bestelwagen met chauffeur. Bel voor meer info 0496 535453.
4: Voortaan zijn we gesloten op woensdag, maar wel open op vrijdag van 12 tot 5, zaterdag van 10 tot 5 en zondag van 10 tot 5. Welkom!
5: Nog even nazomers genieten? Dat smaakt nog beter met het lekkerste vlees van Supervlees Al Hendricks. Proef ons gemengd gehakt van varken en rund voor €9,90 per kilo. En 1 kilo kopen plus een halve kilo gratis. Onze malse, sappige party souvlakis, 50 stuks, voor slechts €29 in een hersluitbare doos. En natuurlijk zijn ook onze lekkere barbecue collies nog steeds verkrijgbaar. De place to be voor het lekkerste en voordeligste vlees. Supervlees. Al Hendricks.
6: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
7: Brood en banket Sasha, onze specialiteit. Dagelijks meer dan 20 soorten verse broden. In Bree aan de Oppieterpoort 1 en in Roeteren in de Spilstraat 64. Volg ons ook op Facebook.
8: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het Achtste Sacrament voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn fiere ambassadeur van Paix Dieu.
9: We hebben altijd 10 bieren op vat, waarvan 5 wisselend. Kristal, Grimbergen Blond, Grimbergen Bruin, Kristal 0% en Paix Dieu.
10: Even minder als de Bloesems, KRC Genk, Bosland en Knubbeltjesfly. Dit is FM Goud. Fijn dat je luistert.

Joe Jackson, een real man op FM Goud. Liefde voor Limburg. Bonnie M. en Hooray Hooray, It's a Holiday. Ja, het meeste is al voorbij. Maar goed, voor mij zit het er nu ook op. Van Bart van den Berg zit alweer helemaal te wachten. Blijf gewoon bij ons. Tot morgen.

0: Ziedboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
4: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
5: Vanop onze radioredactie.
6: Dit is het nieuws.
5: Uit binnen- en buitenland.
7: Nooit eerder kreeg Defensie zoveel sollicitaties binnen als vorig jaar. Het waren er 16.000. De cijfers komen van bevoegd minister Theo Franken. Defensie wil volgend jaar bijna 5.600 nieuwe mensen in dienst nemen en ook dat is een record. Er zijn vacatures voor heel uiteenlopende functies. Momenteel stelt Defensie zo'n 25.000 mensen te werk. Franken wil dat daar nog eens 10.000 medewerkers bij komen tegen het jaar 2035. De dieselprijs gaat morgen lichtjes naar beneden. Per liter gaat er 3 cent af. Je betaalt dan nog maximaal €2,36 per liter. Het blijft wel de hoogste prijs sinds begin april. Ook stookolie wordt morgen iets goedkoper. De vroegere baas van chipbedrijf Belgan uit Oudenaarde is gearresteerd op verdenking van spionage voor China. De man van 52 heeft zowel de Belgische als de Chinese nationaliteit. De gewezen topman zou gevoelige technologie van de onderneming meegenomen hebben om in China een gelijkaardig bedrijf te beginnen. Belgan is intussen over de kop gegaan. De verdachte ontkent de beschuldigingen. Het federaal parket is nog op zoek naar een tweede mogelijke betrokkenen. Ons land trekt met een sterke selectie naar het WK wielrennen eind deze maand in het Canadese Montreal. Remco Evenepoel en Wout van Aert, de belangrijkste troeven bij de mannen, krijgen steun van Thijs Benoot, Quinten Hermans, Thibaut Nijs, Alex Zegaard, Maxim van Gils en Gianni Vermeers. De wegrit is op 27 september. Evenepoel, Zegaard en Rune Hergots komen een week eerder ook al in actie in de tijdrit. Bij de vrouwen is het vooral uitkijken naar de prestaties van Lotte Kopecky. Zij krijgt hulp van onder meer Shari Bossuyt, Justine Gekiere en Lotte Klaas. De zon blijft de boventoon voeren vanmiddag, al is er plaatselijk wel kans op een buitje. Maximum temperatuur in de buurt van 27 graden. Morgen gaat het dan regenen en halen we nog hooguit 19 graden.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

Betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.

0: Blondie, die hoorde met Islands of the Lost Souls. En dat is meteen het begin van deze nieuwe aflevering van Plankgas. We zijn die vervelende maandag al een beetje ontgaan. We zijn terug van werk. Je bent waarschijnlijk ook al terug van school. En dat is alleen maar goed nieuws. Dus aanschuiven aan de eettafel en genieten van ons van de heerlijke muziek die je via de radio kan beluisteren. En dit uur zullen dat onder andere hits zijn voor je van de Red Hot Chili Peppers. Ook eentje van de mama's en de papa's die langs gaat komen. En deze van Taco.
1: Plankgas met Bart van den Berg.
2: If you're blue and you don't know where to, why don't you go where fashion sits? Putting on the Ritz.

een optreden van vooral het hoge hoedje met de wandelstok. En dan heet je Taco en zong je deze hit Putting on the Ritz. FM Goud Limburg, nog altijd welkom op deze eerste werkdag. Tot vrijdag zijn we tussen 5 en 7 met Plankgas in jouw radio. En zometeen gaan we ook eens kijken in de geschiedenis. Want dat is ook wel af en toe belangrijk op deze 7e september. Eerst laat ik je nog met hits onder andere van de Red Hot Chili Peppers. Ook eentje van Cameron Whitcomb, Robert Palmer en deze van de Four Seasons.

0: Martens on Stage. Op zaterdag 12 september zetten we een spiegeltent op het kerkplein van Bocholt op zijn kop. Dit met drie legendes. Prince by First Avenue. David Bowie by Station to Station. En Queen by Vipers. Martens on Stage. Wees er snel bij. Info en tickets via martensonstage.be.
1: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
2: MK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. MK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. MK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
3: Boshuis Nieuw Vossevem. Kom tot rust op een unieke locatie. Midden in de bossen met uitzicht over het water. Geniet van een van onze 50 verschillende bieren. Waaronder ons eigen gebrouwen bier, het Voske. Of een stuk huisgemaakt gebak. We staan ook bekend om onze overheerlijke spareribs. Gegarandeerd de lekkerste van de regio. Boshuis Nieuw Vossevem. Lochtstraat 28, net over de grens in Stramprooi. Info en reserveren op nieuwvossevem.nl. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
4: RMR Project.
5: RMR Projects uit Lommel, verdeler van Willems, de schaduwmeester. Voor een persoonlijke aanpak van uw ramen tot zonweringen, windschermen tot terrasoverkappingen, lamellendakken en glazen schuifwanden, bij ons bent u aan het juiste adres. We zijn ook gespecialiseerd in het plaatsen van onder andere carports, ramen en deuren. Kijk zeker eens op rmrprojects.be en volg ons op Facebook.
4: RMR Projects.
5: Maakt van ieder project een erezaak.
6: Stico, dat is lingerie en ondergoed, dekbedden en dekbedovertrekken, nachtkleding en slaapcomfort en matrassen. Je vindt ons in Bocholt, Lommel en Lanaken en op stico.be. Dat is STICO.
7: Een toestel koop je overal, maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
8: De grootste keuze en de bekendste merken in juwelen en uurwerken, dat is Juwelier Dries, Don Boscostraat 26 in Hechtel.
9: Onze website en webshop vind je op www.juwelierdries.be.
10: De cijfers bewijzen het. Je gouden radio is ook de nummer 1 op kantoor. Aan de slag? Dan wensen wij je een fijne en gesloten.

prijsbewijzend. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

Hopelijk kom jij daar nooit terecht onder de bridge. Inderdaad, de Red Hot Chili Peppers, een dikke nummer 1 hit in het jaar 1992. Vandaag zijn we 7 september. We gaan eens kijken wat er in het verleden gebeurde. En we starten daarvoor in het jaar 1990. De Belgische koning Boudewijn viert zijn 60ste verjaardag en zit in 1990 ook meteen 40 jaar op de troon. Deze dubbele blijde gebeurtenis wordt gevierd met zogenaamde 60-40 feesten, waarvan het officiële startschot werd gegeven op de verjaardag van de koning. En dan nog in 2017, Mexico wordt getroffen.

voor Limburg, trouwens, mijn naam is Herman Verbrugge. Liefde voor Limburg, dat is voor mij. Telkens wanneer ik in Limburg kom, beseffen van, potverdomme, ik zou hier meer moeten komen. En dat is echt de liefde, hè? Mekaar niet kunnen missen, alstublieft.

serie. Troef. Of ik vraag, ken je deze kaarttermen? Dan maak jij kans om wereldkampioen kleurenwiezen te worden. Kom op 3 oktober naar de Stroopfabriek in Borgloon voor het officiële open kampioenschap. Iedereen kan meedoen, van de enthousiaste beginnen.

0: Weer proeven in ons Café Miserie. Het WK Wiezen, een organisatie van IWA. Met de steun van Bicycle Cards en FM Goud.
1: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
2: A&O Decor. Uw professional voor schilderwerken en galeiwerken in Noord-Limburg en ver daarbuiten. Voor particulier en bedrijf. Schilderwerken klein of groot, binnen of buiten. Geen muur is te groot, geen afstand te ver. Alle info en je gratis offerte via www.aodecor.be. En volg ons ook op Facebook. Bel 0485 39 28 54. Voor schilderwerken groot of klein moet je bij A&O zijn.
3: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
4: Festium Feestverhuurderij Peer vind je aan de Ambachtslaan 1049. Wij hebben alles om uw feest onvergetelijk te maken. Van meubilair, linnen, glaswerk, porselein, bestek, koelingen, horecaapparatuur, buffetmateriaal, licht, geluid en beeld, inrichting en decoratie, tot tenten en springkastelen. Een klein of groot feest in het vooruitzicht? Kijk eens op www.festium.be.
5: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halalcentrum Maasmechelen.
6: Vishandel Jos en Marion Stijvers. Iedere dag aanvoer van verse en bewerkte vissoorten. Onze specialiteit, vers gebakken vis en kibbeling. En natuurlijk onze klaargerechten. Al sinds jaar en dag uw vertrouwd gezicht in uw buurt. Op maandag voormiddag op Peermarkt, dinsdag voormiddag in Geel op de Markt en namiddag in Dilze op de parking bij Groentehal Colson. Woensdag voormiddag op de wekelijkse markt in Mazeik en in de namiddag in Niel bij As. Donderdag voormiddag op Hechtelmarkt en namiddag op Overpeltmarkt. Lekkere verse vis? Dan kom je naar ons. Vishandel Jos en Marion Stijvers. Tegenwoordig neemt een huisdier meer en meer plaats in als volwaardig lid van een gezin. Afscheid nemen valt dan ook zeer zwaar. Dierencrematorium Ede uit Bree, waar je als klant ontvangen wordt in een huiselijke, warme en serene sfeer om van je huisdier gepast afscheid te nemen. www.dierencrematoriumeden.be en volg ons op Facebook. AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
7: Belettering.
6: Lichtreclame en zuilen.
7: Frees- en doorsletters.
6: Lasersnijden en graveren.
7: Full color digitale druk.
6: Spandoeken.
7: Vlaggen en banieren.
6: Webdesign.
7: Textielbedrukking.
6: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
8: We garanderen een sublieme glans. Car Wash Club Bree. Op het industrieterrein Vostert. Carwashclub.be. Like us on Facebook.
9: Car Wash Club Bree bestaat 10 jaar. En dat vieren we niet met één actie, maar 10 feestweken vol verrassingen. Houd onze Facebook- en Instagram-pagina de komende weken goed in de gaten, want je wilt geen enkele actie missen.
10: Reworks, de winkel voor de professionals en de doe-het-zelver. Het juiste adres voor al je bevestigingsmaterialen, ijzerwaren, boren, slijpen, frezen, machines, tuin, lijmen, verfbenodigdheden, auto- en fietsaccessoires, huishoud, isolatiematerialen, signalisatie en bouwgereedschappen. We hebben ook cadeaubonnen en nog veel meer. Baan naar Bree 21 in Peer. Check reworkspeer.be en volg ons op Facebook.
11: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het achtste sacrament voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn vieren ambassadeur van Paix Dieu.
12: We hebben altijd 10 bieren op vat, waarvan 5 wisselend. Kristal, Grimbergen Blond, Grimbergen Bruin, Kristal 0% en Paix Dieu.
13: Een radiocampagne op FM Goud is er ook voor jouw budget, klein of groot. Ontdek nu de calculator op www.goudenzaken.be. Je ziet in één oogopslag hoeveel de door jou gekozen radiocampagne zal kosten. Steeds onze scherpste prijs. Ben je akkoord? Klik dan op bestellen en je campagne kan 2 dagen later al starten. Eén adres, www.goudenzaken.be. Voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
14: Iedere weekend opnieuw, ook dit weekend weer, zetten we bij FM Goud de hits uit de 80s en de 90s op een voetstuk. In ons weekend van de 80s en de 90s hits. Mis het niet.

Zomer nog steeds in je radio met Jimmy Cliff, hoor je Reggae Night. En als het nog mooie weer blijft, ga je zometeen horen in het nieuws- en weerdienst bulletin. Jazeker. En dat gebeurt tot aan 6 uur. En dan ben ik er voor deel 2 terug. Tot aan 7 uur voor alweer Plankgas op deze maandag. Hier zijn nog 3 zometeen met All Right Now. En deze Gloria van natuurlijk Dem.

0: www.radioatlantiek.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
4: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
5: Vanop onze radioredactie.
6: Dit is het nieuws
5: uit binnen- en buitenland.
7: Er is een tweede verdachte aangehouden in het onderzoek naar mogelijke wapensmokkel per trein naar ons land. Donderdag pakten douaniers een Marokkaanse man op in het station Brussel-Zuid, die uit Frankrijk kwam gespoord en die een Kalashnikov bij zich had, verstopt onder een lading kinderkledij. Het onderzoek naar zijn precieze bedoelingen loopt nog. Wat het aandeel is van de tweede opgepakte is voorlopig niet duidelijk. Mogelijk gaat het om de voorziene koper of een tussenpersoon. Premier De Wever heeft een ambtsbezoek aan Rome afgerond. Hij was daar om te overleggen met de Italiaanse premier Giorgia Meloni, met wie hij een goede verstandhouding heeft. Op de agenda van het gesprek stonden de kwesties migratie, economie en de oorlog in Oekraïne. Beide landen willen ook intenser samenwerken op het vlak van energie. 9 mensen zijn bestuurlijk aangehouden na de massale vechtpartij gisteravond in Stenen, deel van Oostende. Er zijn sterke vermoedens dat de knokpartij opgezet spel was. Oorspronkelijk vochten 2 personen met elkaar en toen de politie toekwam, keerde de hele 40-koppige groep toeschouwers zich tegen de agenten. Ze kregen vuurwerk naar het hoofd en voorwerpen die zelfs vanuit appartementsgebouwen werden gegooid. Het is nog onduidelijk of er ook gerechtelijke vervolging komt. En op het WK basketbal staan de Belgian Cats in de kwartfinale. Ze wonnen ook hun derde poelenwedstrijd van Australië met 80-68 en zijn zo groepswinnaar. Julie Allemand hield aan de match bovendien een record over. Ze heeft nu al 111 assists gegeven op een WK en geen enkele speelster deed ooit beter. De Cats spelen hun kwartfinale donderdag. De tegenstander kennen we nog niet. Stilaan verdringen de wolken de zon en komt er kans op een lichte bui. Vannacht nog zacht bij minima van 12 tot 17 graden. Morgen dan bewolkt met buien. En woensdag kan het overal stevig gaan regenen.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor u

0: Helaas hebben ze maar één hit kunnen scoren in de Belgische hitparade, deze Fool's Garden. Je hoorde ze met Lemon Tree, maar dat werd dan ook meteen een goede hit. En dat is wel duidelijk. Welkom deel 2 van Plankgast tot aan 7 uur hier bij FM Goud Limburg. Met nu Leo Sayer.
1: Plankgast met Bart van den Berg.

Heerlijke muziek toch, even onderuit zakken met Leo Sayer. Je hoorde met Orchard Road en dat was in 1983 in de destijdse hitparades een wekenlange nummer 1 hit. Jazeker. Zometeen terug in de geschiedenis op deze 7 september. Maar ik laat je eerst nog met hits onder andere van Robbie Williams. Eentje de nieuwe van Jelly Roll, ook Solid Harmony. En deze echte gouden ouwe uit de jaren 60, The Turtles en Happy Together. Amen.

0: www.workshoponwheels.be. Buitenheide 2A bus 3 in Hamond-Achel. Wow, een werkplaats op wielen is een meerwaarde voor iedere vakman. Wij zijn gespecialiseerd in de totaalinrichting op maat van jouw bedrijfswagen met kwalitatieve, modulaire elementen. Van dakdrager tot schuiflades en instaptreden. Jij deelt je voertuig tot in de kleinste details in naar jouw persoonlijke voorkeur, zodat je snel en efficiënt de nodige tools bij de hand hebt. Vraag je gratis offerte aan via info@workshoponwheels.be of kijk eens op workshoponwheels.be.
1: Workshop on Wheels werkt met gekende leveranciers. Bedrijfswageninrichting Bob System uit Zweden.
2: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
3: Jarig? Dan is het tijd om te vieren. Brouwerij Cornelissen trakteert tijdens je verjaardag. Geniet van 1 plus 1 gratis in je verjaardagsperiode. Jouw verjaardag, onze traktatie. Meer info op brouwerijcornelissen.be.
4: Thuisverpleging Nurza Team Els Kraags. Wij zijn een klein team verpleegkundigen die warme en professionele zorg bieden. Altijd dezelfde gezichten dus. We werken onder de derde betalingsregeling, wat wil zeggen dat alles via de mutualiteit wordt geregeld. Er wordt geen remgeld door ons gevraagd. We werken in de regio Kinrooi, Mazeik en Opstreken. Voor meer info kan je bellen naar Els Kraags 0477 52 55 89.
3: Al drie generaties lang is Kitvoegwerken Daens de specialist in perfect afgewerkte afdichtingen. Van ramen en deuren tot clean rooms en operatiekwartieren. Vakmanschap tot in het kleinste detail. Een vakman met kwalitatieve producten leidt tot een tevreden klant. Kitvoegwerken Daens.be. Strak, sterk en altijd perfect afgekit.
5: Blauwe Bessen Schrijnwerkers. Recht van bij ons, recht van het veld. Onze blauwe bessen moet je geproefd hebben. Overheerlijk, vers geplukt en boordevol vitamines. Een heerlijk en eerlijk lokaal product waarvoor je gezondheid je dankt. Kom langs op de Oudsbergerweg 121 in Oudsbergen of bestel online via www.blauwebessen.be. Dat is www.blauwebessen.be.
6: Alle Jumbo's zijn open op zon- en feestdagen. Ah ja, natuurlijk. Ons assortiment dat krijg je niet gezien op 6 dagen. En dat voor die prijs. Jumbo.
7: Tuincentrum Tielers. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielers. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011 64 0052. Tuincentrum-tielers.be. Like ons ook op Facebook.
8: Boelehoef 3 in Pelt.
9: Excellent elektroteppers aan de Kouwlillerweg 79 in Bocholt. Groot en klein huishoudelektro met een eigen hersteldienst. www.elektroteppers.be en volg ons op Facebook.

Meubelen Geuzens, in het centrum van Meerve in Oudsbergen. Check meubelengeuzens.be en volg ons op Facebook. Dit is hem, de radio van bij ons. Al sinds 2004. Welkom bij FM Goud.

Feestbeest op de hoogste positie. Robbie Williams hoorde je met Let Me Entertain You. FM Goud Limburg, vandaag 7 september. Eens kijken wat er in het verleden gebeurde. En we beginnen daarvoor in het jaar 1993. Namelijk Amerikaanse commando's voeren een aanval uit op de Somalische hoofdstad Mogadishu. En dat op een vermeend hoofdkwartier van de voortvluchtige krijgsheer. En ook generaal Mohamed Farah Aidid. En dan nog in het jaar, even kijken, 2010. Israël wordt lid van de OESO.

0: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
1: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
0: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
2: Dat ben ik.
3: In september verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
4: Miserie. Troef. Of ik vraag, ken je deze kaarttermen? Dan maak jij kans om wereldkampioen kleurenwiezen te worden. Kom op 3 oktober naar de Stroopfabriek in Borgloon voor het officiële open kampioenschap. Iedereen kan meedoen, van de enthousiaste beginner tot de

0: Sfeer proeven in ons Café Miseri. Het WK Wiezen, een organisatie van IWA. Met de steun van Bicycle Cards en FM Goud. www.delizio.be. Op zoek naar lekkere huisbereide gerechten in Bree? Delizio maakt verse soepen, maaltijden en verzorgt catering voor jouw feest of event. Geen tijd? Haal onze gerechten 24/7 uit de Delizio-automaat aan de Vosterstraat 39 in Bree. Snel, vers en lokaal. Delizio.be. Van onze keuken naar jouw moment. Bellen kan ook via 0480 61 88 36. Delizio. Met twee O's.
1: Ontdek nu ook onze nieuwe automaat aan de Weerterweg 36 te Bocholt.
2: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
3: Sarah's Secrets. Dat staat voor Secret Club, Secret Pleasures, Secret Girls en Secret Jobs. Hasseltse baan 140 in Hechtel.
4: We zijn 7 dagen op 7 geopend. Je kan bij ons terecht tussen 4 's middags en 4 's nachts. Kijk zeker eens op sarahsecret.be. Dames die interesse hebben om bij ons te komen werken, mogen zich altijd aanbieden.
5: Op zoek naar de beste schoonheidsbehandelingen, deskundig advies en een flinke dosis ontspanning? Beauty and Laser Clinic Nails, Faces and More is het grootste high-end beauty salon van Mazeik, met aanwezigheid van een esthetisch arts. Maak een afspraak via www.nailsfacesandmore.be en volg ons op Facebook en Instagram. Nails, Faces and More, Markt 44 in Mazeik.
0: Nog even nazomers genieten? Dat smaakt nog beter met het lekkerste vlees van Supervleeshal Hendricks. Proef ons gemengd gehakt van varken en rund voor €9,90 per kilo. En 1 kilo kopen plus een halve kilo gratis. Onze malse, sappige party souvlaki's, 50 stuks, voor slechts €29 in een hersluitbare doos. En natuurlijk zijn ook onze lekkere barbecue collies nog steeds verkrijgbaar. De place to be voor het lekkerste en voordeligste vlees. Supervlees. Sal Hendricks.
6: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
7: Blauwe bessen schrijnwerkers. Recht van bij ons, recht van het veld. Onze blauwe bessen moet je geproefd hebben. Overheerlijk, vers geplukt en boordevol vitamines. Een heerlijk en eerlijk lokaal product waarvoor je gezondheid je dankt. Kom langs op de Oudsbergerweg 121 in Oudsbergen of bestel online via www.blauwebessen.be. Dat is www.blauwebessen.be.
8: Bij Karweiwerken Evert J. staan we voor vakmanschap en totaaloplossingen. Van tuinaanleg over het leggen van nutsleidingen en klinkerwerken tot beplantingen en omheiningen. We doen het allemaal. Bij ons krijg je niet alleen hoogwaardig vakmanschap, maar ook het gemak van één aanspreekpunt en één eindverantwoordelijke. Geen gedoe met verschillende contactpersonen, maar heldere communicatie van begin tot eind. Geen klus is te groot, geen karwei is te klein. Je moet bij Karweiwerken Evert J. zijn. Bekijk onze recente realisaties op onze Facebookpagina.

Michael Jackson, je hoorde met Another Part of Me en daarvoor nog Stan van Samang, ja, toch wel een van de betere uit België. Je hoorde hem dit keer met Scars. Wij zijn aan het eind gekomen van deze aflevering van Plankgas Morgen. Afspraak weerom, natuurlijk vanaf 5 uur, inderdaad tot 7. Moest er nog even over nadenken, maar goed, het kwam allemaal wel in orde. We hebben dit uur nog onder andere hits voor je van Donna Summer, ook Billy Joel met Just The Way You Are en deze van de Grand Funk Railroad, Some Kind Of Wonderful. We zeggen goodbye, tot morgen, 5 uur. Veel plezier nog met de collega's.

0: www.vrijheidboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaal oplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor u

0: roze nachten. Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
1: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Het positieve nieuws uit onze provincie. Dit is Love Limburg.
2: De speelpleinwerking in Assen kende opnieuw een bijzonder drukke zomer met gemiddeld 134 kinderen per dag. Op het afsluitende kinderfestival werd met 234 kinderen zelfs een record gevestigd. Maar liefst 62 vrijwilligers stonden in voor de begeleiding, onder wie 20 nieuwe 15-jarigen. Ook de kampen waren erg populair, alle voormiddagkampen waren volzet en het boskamp telde dagelijks 96 kleuters. Volgens het gemeentebestuur is het speelplein veel meer dan opvang. Kinderen maken er vrienden en ontdekken er nieuwe dingen. De 63-jarige Erwin Hamers uit Hechtel-Exel is toe aan een indrukwekkende sportieve uitdaging. Binnen de 24 uur wil hij 3 keer de Mont Ventoux oplopen, telkens via een andere zijde. Daarmee legt hij ruim 135 kilometer en 4400 hoogtemeters af. Erwin heeft heel wat ervaring met een 40-tal marathons en 60 ultralopen en is onder meer actief bij de Bosland Trail. Met zijn stunt zamelt hij vrije giften in voor het Teutenhuis in Exel, een initiatief voor kinderen met een mentale beperking. De eerste kleine braderie in Lummen bracht 27 jonge standhouders tussen de 4 en de 14 samen. Ze verkochten tweedehands speelgoed, boeken, spelletjes en eigen knutselwerkjes. Door de hittegolf vond de braderie plaats in de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk. Onverkocht speelgoed konden de kinderen vrijwillig achterlaten. Een oproep waarop heel wat deelnemers ingingen. De gemeente schenkt het speelgoed nu aan Sint Vincentius en het Open Poortje, zodat andere kinderen ervan kunnen genieten.
1: Dit was Love Limburg, met het positieve nieuws uit Limburg. Zelf goed nieuws te melden? Tip onze redactie op redactie@fmgoud.be. Maar liefst 4,8 op 5. Dat krijgen we van jullie via Google, Facebook en Handelsgids. 1000 maal dank voor die superscore en voor al die prachtige reviews. Wij hebben de beste en de liefste luisteraars.

0: jij op zoek naar een woning of appartement in Pelt? Ontdek dan de gloednieuwe Matexi-buurt in de Willem II-straat. Een mix van woningen en diverse appartementen. Met elk hun eigen unieke troeven. Dicht bij het centrum, maar omringd door rust. Wie eerst kiest, heeft de meeste keuze. Kom langs op de kijkdag op zondag 13 september tussen 10 en 1. We verwelkomen je in onze kijkwoning. Meer info en het aanbod op matexi.be/pelt.
1: Van 11 tot en met 13 september zijn het weer herfstkoopdagen in Peer. Ook op zondag zijn de modewinkels geopend. En shoppen kan je bovendien iets moois opleveren. Met Shop en Win maak je kans om de waarde van je aankoopticket terug te winnen in waardebonnen. Tot maar liefst €250. Dus zet het in je agenda. 11, 12 en 13 september, herfstkoopdagen in Peer. Hop, de stad Peer en FM Goud nodigen je uit.
2: Amai, netjes geschilderd, geen strepen, schoon afgewerkt, vakmanschap.
3: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
2: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
3: Pluspaint.
2: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
4: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer.

0: zonnepanelen, Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook. Energiecenter.be.
1: Wij maken deel uit van Energy King, maar de vertrouwde ploeg blijft voor je klaarstaan in Hechtel-Exel en Hasselt.
2: Korhaan, sinds 1833 een ambachtelijke stokerij waar alles uit zuivere natuurlijke producten wordt geproduceerd. We hebben jenevers, likeuren, advocaten en gins. Lommelsebaan 11 in Hechtel en op korhaan.be. Bezoek nu ook ons virtueel museum en kom alles te weten over onze rijke geschiedenis en de stijl van het distilleren. Geniet daarna ook van vier heerlijke proevertjes in het vernieuwde Grand Café. Tickets via korhaan.be.
3: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halalcentrum Maasmechelen.
4: ANS Reclameatelier. Grafisch ontwerp.
5: Belettering.
4: Lichtreclame en zuilen.
5: Frees- en doorsletters.
4: Lasersnijden en graveren.
5: Full color digitale druk.
4: Spandoeken.
5: Vlaggen en banieren.
4: Webdesign.
5: Textielbedrukking.
4: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
6: Manege Parijnhof, de meest kindvriendelijke locatie voor paard- en ponyrijlessen in onze regio. Vanaf 4 jaar. Ben je op zoek naar stalling voor je paard? Dan kan je ook bij ons terecht. www.manegeparijnhof.be en volg ons op Facebook, Genaastraat 5 in Beek.
7: Donderdag 5 november van 9 tot 5 is er weer Ponyherfstdag. De inschrijvingen staan open. Kijk op onze website of stuur een bericht.
8: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het achtste sacrament. Voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn vieren ambassadeur van Paix Dieu.
9: We hebben altijd 10 bieren op vat, waarvan 5 wisselend. Kristal, Grimbergen Blond, Grimbergen Bruin, Kristal 0% en Paix Dieu.
10: FM Goud. Met de hits van nu.

Ik ben Marleen Kaufman, ik ben burgemeester van Leopoldsburg. En wat voor mij liefde voor Limburg is, dat is de gezelligheid, lekker eten, lekker drinken en heel, heel veel liefde voor elkaar.

0: Daar zijn ze weer. De Cova Monsterlijke Deals. 12 en 13 september. Grote Covamo Parking Sales in geel. Ontdek maar liefst 150 nieuwe en bijna nieuwe Toyotas. Allemaal direct leverbaar en met tot 10 jaar garantie. En natuurlijk staan de adviseurs van Covamo klaar om samen met jou jouw ideale Toyota te vinden. Dus klaar voor een monsterlijk goede deal. Kom dan op 12 en 13 september naar Covamo. Antwerpseweg 83 in geel. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
1: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
2: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
1: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
2: Pluspaint.
1: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
3: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
4: Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
5: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca wandelingen. Aangeboden door de alpaca boerderij De Maasvallei.
4: Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
5: Brasserie Den Eik, Tolijkstraat 26 in Bree. Voor een heerlijke lunch of een smaakvolle tas koffie.
6: Weekmarkt Valkenswaard. Daar is het op donderdag te doen. Telkens van 9 tot 5 uur. Uitgebreid assortiment van zo'n 75 standhouders. Tot dan.
5: 10 september, een optreden van André van Weelen. De troubadour met verzoeknummers Allround.
7: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011 64 0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
8: Boelehoef 3, een pelt.
9: www.goudenzaken.be. Slechts één adres. www.goudenzaken.be.
10: Liefde voor Limburg.
11: Hallo, ik ben Doreen Eerdekens, cultuurfunctionaris. Liefde voor Limburg betekent voor mij een gezellige avond beleven in de Zeepziederij.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwe en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zelf nieuws te melden, hoe klein of groot ook, tip onze redactie op redactie@fmgoud.be.

0: vakkundig geïnstalleerd door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu.
1: Een hond in huis? Dan wil je zeker zijn dat je niets mist. De Hondenbond VZV informeert elk gezin bij de dagelijkse zorg en opvoeding van hun hond. Met het Kwispelkompas heb je de praktische gids voor elke hondenliefhebber altijd bij de hand. Geniet een heel jaar lang van voordelen bij onze experten. Volledige toegang tot alle info die je echt moet weten. Toegang tot exclusieve activiteiten. En kortingsbonnen ter waarde van minstens 50 euro. Word vandaag nog lid van de Hondenbond VZW. En vergeet nooit meer wat echt belangrijk is. Check het Kwispelkompas. En laat je hond zorgeloos kwispelen.
2: Zondag 13 september, ontmoetingsdag in Peer. Met inspirerende activiteiten en leerrijke debatten van hondenexperts. Welkom in de Breugelhoeve in Peer tussen 1 en 6. Met ook heel wat experten en standhouders. De toegang is helemaal gratis.
3: Nieuw in Peer, Barbershop Yannick. Hier stap je buiten met een frisse look en een boost vol zelfvertrouwen. Voor een herensnit, een scheerbeurt of het onderhoud van je baard of baardje. Markt 18 in Peer, daar moet je zijn. Boek je afspraak handig online in. Maandag voormiddag met een Bart is het zonder afspraak. Meer info op Facebook, op de pagina van Barbershop Yannick Peer.
0: Frituur Eethuis Chapeau, langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
4: Bespaar op energie, niet op comfort. Energiecenter Geuns.
5: Warmtepompen, airco, zonnepanelen. Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook.
4: Energiecenter.be.
2: Wij maken deel uit van Energy King. Maar de vertrouwde ploeg blijft voor je klaarstaan in Hechtel-Exel en Hasselt.
0: Bij Uitvaarthuis Ziel kom je een laatste keer thuis. Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na het overlijden. In een warme en familiale sfeer. Laat je omringen met de beste zorg. Uitvaarthuis Ziel. Gerdingerstraat 19 in Bree. Of 0478 33 01 86 voor meer info. Wij werken in een familiale sfeer en volledig naar de wens van de klant.
6: Sorry, maar sinds we een nieuwe matras en bed van JNB Matrassen uit Bocholt hebben, slaap ik echt zo heerlijk. Door hun eigen productie kies je zelf de inhoud, samenstelling en afwerking van je matras. Ja, JNB Matrassen heeft echt alles voor een goede nachtrust. Koulillerweg 33A in Bocholt op jnb-matrassen.be en natuurlijk ook op Facebook. Ik denk dat ik mij nog eens omdraai.
7: De hoofdverdeler van Citroën in Noord-Limburg, dat is autobedrijf Gielkens. Ze hebben er nieuwe wagens, maar ook jonge tweedehands. En een eigen werkplaats voor alle herstellingen met een uitstekende banden- en airco-service. Je vindt ons in Bree en in Lommel. www.autogielkens.be.
8: Een feest is pas compleet als het Swingcafé on Tour is langs geweest. Een familiefeest of trouwfeest.
9: Een personeelsfeest.
8: Lente- of communiefeest.
9: Of een megafeest.
8: Een ervaren DJ zorgt ook op jouw feest voor de nodige pretdecibels. Een DJ met tonnen ervaring. Een professionele discobar. En een uitgebreide lichtinstallatie aan een all-inclusive prijs.
10: Meer weten? Surf dan snel naar www.fmgoud.be.

0: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
1: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
0: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
2: Dat ben ik.
3: In september verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot 5.500 euro voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be. Van 11 tot en met 13 september zijn het weer herfstkoopdagen in Peer. Ook op zondag zijn de modewinkels geopend. En shoppen kan je bovendien iets moois opleveren. Met Shop & Win maak je kans om de waarde van je aankoopticket terug te winnen in waardebonnen tot maar liefst 250 euro. Dus zet het in je agenda. 11, 12 en 13 september, herfstkoopdagen in Peer. Hop, de stad Peer en FM Goud nodigen je uit.
4: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
5: Een virtueel kaarsje voor iemand branden. www.kaarsjebranden.be.
6: Bistro Papillon in Kinrooi, dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
7: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon-deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca-wandelingen. Aangeboden door de alpaca-boerderij De Maasvallei.
6: Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink en enjoy in Kinrooi. Op zoek naar de beste schoonheidsbehandelingen, deskundig advies en een flinke dosis ontspanning? Beauty & Laser Clinic Nails, Faces & More is het grootste high-end beauty salon van Mazeik. Met aanwezigheid van een esthetisch arts. Maak een afspraak via www.nailsfacesandmore.be en volg ons op Facebook en Instagram. Nails, Faces & More, Markt 44 in Mazeik.
8: Draak Vintage, de kringloop met karakter, waar je unieke vintage, retro, curiosa, brokante, meubels en decoratie vindt. Elke week nieuwe vondsten, altijd verrassend. Draak Vintage in Lommel is zeker een bezoekje waard. Volg ons ook op social media of via draakvintage.be. Bij Draak Vintage in Lommel kan je ook terecht voor verhuisdiensten, inpakken, transport en uitpakken, afvoer van afval naar het containerpark en de verhuur van bestelwagen met chauffeur. Bel voor meer info 0496 535 453.
9: Voortaan zijn we gesloten op woensdag, maar wel open op vrijdag van 12 tot 5, zaterdag van 10 tot 5 en zondag van 10 tot 5. Welkom!
10: Jumbo. Alle Jumbo's zijn open op zon- en feestdagen. En ja, natuurlijk, ons assortiment dat krijg je niet gezien op

0: 249 te Pelt.
1: Een radiocampagne op FM Goud is er ook voor jouw budget, klein of groot. Ontdek nu de calculator op www.goudenzaken.be. Je ziet in één oogopslag hoeveel de door jou gekozen radiocampagne zal kosten. Steeds onze scherpste prijs. Ben je akkoord? Klik dan op bestellen en je campagne kan 2 dagen later al starten. Eén adres, www.goudenzaken.be. Voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
2: Ik ben Frank Geelen, stand-up comedian. En Liefde voor Limburg is voor mij in alle Limburgse zalen altijd heel warm of veel warmer als ergens anders ontvangen worden. Dat is Liefde voor Limburg.

Mijn naam is Frank van den Broeke en ik heb echt een hele grote liefde voor Limburg. Want mijn lieve echtgenote, waarmee ik al zoveel jaren getrouwd ben, is een Limburgse, geboren in Neerharen.

0: www.radioclassiek.be.
1: Janse Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janse Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. FM Goud, liefde voor Limburg.

iets te melden. Reageer, app ons. 0496-872383. We zijn er voor jou, jij en je FM Goud.

0: jij op zoek naar een woning of appartement in Pelt? Ontdek dan de gloednieuwe Matexi-buurt in de Willem II-straat. Een mix van woningen en diverse appartementen. Met elk hun eigen unieke troeven. Dicht bij het centrum, maar omringd door rust. Wie eerst kiest, heeft de meeste keuze. Kom langs op de kijkdag op zondag 13 september tussen 10 en 1. We verwelkomen je in onze kijkwoning. Meer info en het aanbod op matexi.be/pelt.
1: Slim besparen? Dat doe je met de hoogwaardige thuisbatterijen van B+B.

0: door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu.
1: Miserie, troef of ik vraag. Ken je deze kaarttermen? Dan maak jij kans om wereldkampioen kleurenwiezen te worden. Kom op 3 oktober naar de Stroopfabriek in Borgloon voor het officiële open kampioenschap. Iedereen kan meedoen. Van de enthousiaste

0: proeven in ons Café Miserie. Het WK Wiezen, een organisatie van IWA. Met de steun van Bicycle Cards en FM Goud.
1: www.workshoponwheels.be Buitenheide 2A bus 3 in Hamond-Achel.
2: Wow, een werkplaats op wielen is een meerwaarde voor iedere vakman. Wij zijn gespecialiseerd in de totaalinrichting op maat van jouw bedrijfswagen met kwalitatieve, modulaire elementen. Van dakdrager tot schuiflades en instaptreden. Jij deelt je voertuig tot in de kleinste details in naar jouw persoonlijke voorkeur, zodat je snel en efficiënt de nodige tools bij de hand hebt. Vraag je gratis offerte aan via info@workshoponwheels.be of kijk eens op workshoponwheels.be.
3: Workshop on Wheels werkt met gekende leveranciers. Bedrijfswagen in de richting Bob System uit Zweden.
4: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
5: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
4: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
5: Pluspaint.
4: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
6: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.

0: zonnepanelen, Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook. Energiecenter.be.
1: Wij maken deel uit van Energy King, maar de vertrouwde ploeg blijft voor je klaarstaan in Hechtel-Exel en Hasselt.
2: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.

altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Je hoort onze uitzendingen ook via de app van Radio Player. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.

0: jij op zoek naar een woning of appartement in Pelt? Ontdek dan de gloednieuwe Matexi-buurt in de Willem II-straat. Een mix van woningen en diverse appartementen, met elk hun eigen unieke troeven. Dicht bij het centrum, maar omringd door rust. Wie eerst kiest, heeft de meeste keuze. Kom langs op de kijkdag op zondag 13 september tussen 10 en 1. We verwelkomen je in onze kijkwoning. Meer info en het aanbod op matexi.be/pelt.
1: www.delizio.be. Op zoek naar lekkere huisbereide gerechten in Bree? Delizio maakt verse soepen, maaltijden en verzorgt catering voor jouw feest of event. Geen tijd? Haal onze gerechten 24/7 uit de Delizio-automaat aan de Vosterstraat 39 in Bree. Snel, vers en lokaal. Delizio.be. Van onze keuken.

0: maken naar jouw moment. Bellen kan ook via 0480 61 88 36. Delizio, met twee O's.
1: Ontdek nu ook onze nieuwe automaat aan de Weerterweg 36 te Bocholt.
2: Voel je je soms alleen? Ook al heb je overdag veel mensen om je heen, dat hoeft niet meer. Ontdek Treffy.eu, het nieuwe sociale platform waar je vrienden vindt, kan chatten, groepen start en zelfs je eigen verkoopwinkel opent. Alles in één app. Treffy.eu, T-R-E-F-F-I, is al actief in 48 landen en is helemaal gratis. Download de app nu voor je smartphone of surf op je pc of laptop naar Treffy.eu.
3: Extra koel- of vriesruimte nodig? www.koeltrailers.be. De oplossing voor alle evenementen, verenigingen en ondernemers. Huren of kopen? Het kan beide. www.koeltrailers.be. Voor als het echt koel moet zijn.
4: RMR Project.
2: RMR Projects uit Lommel, verdeler van Willems, de schaduwmeester. Voor een persoonlijke aanpak van uw ramen tot zonweringen, windschermen tot terrasoverkappingen, lamellendakken en glazen schuifwanden, bij ons bent u aan het juiste adres. We zijn ook gespecialiseerd in het plaatsen van onder andere carports, ramen en deuren. Kijk zeker eens op rmrprojects.be en volg ons op Facebook.
4: RMR Projects
2: maakt van ieder project een erezaak.
5: Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Uit Pelt, maar gekend in de wijde omgeving voor de heerlijkste verse frietjes, snacks, smoutenbollen, beignets en nog zoveel meer lekkers. Volg onze locaties via de Facebookpagina Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Eet smakelijk.
6: Attention!
7: Heb je een event of een groot feest? Denk dan eens aan frituur van Susteren de Klein Postelmans. Zij verzorgen jouw frietjes en snacks tot in de puntjes. Alle info via 0493 61 50 46.
8: Favorcool Airco's, installateur van LG, Maxicool en Dassault Airco's. Ook van Monoblock Airco's zonder buitenunit. Rotemerlaan 95 in Heerouteren en op favor-cool.be. Like ons ook op Facebook.
9: Brood en banket Sasha. Onze specialiteit, dagelijks meer dan 20 soorten verse broden. In Bree aan de Oppieterpoort 1 en in Heerouteren in de Spilstraat 64. Volg ons ook op Facebook.
10: Bij Karweiwerken Evert J. staan we voor vakmanschap en totaaloplossingen. Van tuinaanleg over het leggen van nutsleidingen en klinkerwerken tot beplantingen en omheiningen. We doen het allemaal. Bij ons krijg je niet alleen hoogwaardig vakmanschap, maar ook het gemak van één aanspreekpunt en één eindverantwoordelijke. Geen gedoe met verschillende contactpersonen, maar heldere communicatie van begin tot eind. Geen klus is te groot, geen karwei is te klein. Je moet bij Karweiwerken Evert J. zijn. Bekijk onze recente realisaties op onze Facebook. Pagina.
11: Winnie Motors. Voor herstellingen en onderhoud van alle merken. Op zoek naar een perfecte jonge tweedehandswagen? Ook dan kom je naar ons. Wij zijn gespecialiseerd in Citroën en Peugeot. Steenweg Wijchmaal 67 in Peer. www.winniemotors.be. En volg ons op Facebook. Wij verkopen ook jouw wagen.
12: Liefde voor
13: Ik ben Kobe Ilse en voor mij is liefde voor Limburg de ongelooflijke gastvrijheid die je voelt als je hier passeert.

0: Interieurboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
4: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
5: Vanop onze radioredactie.
6: Dit is het nieuws
5: uit binnen- en buitenland.
7: Volgens de Socialistische Vakbond is de eerste grote stakingsdag in onze gevangenissen opgevolgd door 80% van het personeel. Op verschillende plaatsen zijn in totaal 70 cipiers opgevorderd, omdat er niet genoeg personeel vrijwillig kwam werken om de minimumbezetting te halen. De staking is een vijfdaagse en is gericht tegen de overbevolking, de hoge werkdruk en de onveilige werksituatie voor gevangenispersoneel. De 9 jongeren die een nacht in de cel moesten blijven omdat ze zondagavond de politie aanvielen en bestookten met vuurwerk in Oostende, zijn allemaal weer vrijgelaten. Alle 9 wonen ze in de kuststad of in de buurgemeente. Een grote groep viel de agenten aan toen die tussen beiden wilden komen bij een vechtpartij. Uit politieonderzoek blijkt intussen dat het gevecht wellicht georganiseerd was. Er was via sociale media opgeroepen om naar de bewuste plek te komen. Hoogspanningsnetbeheerder Elia krijgt een lening van 1 miljard euro van de Europese Investeringsbank. Dat geld moet mee de bouw bekostigen van het Prinses Elisabeth-eiland. Dat is het kunstmatige energie-eiland dat Elia aanlegt in de Noordzee om stroom uit windmolens op zee aan land te brengen. Volgens de bank gaat het om de grootste lening ooit voor een individueel energieproject. En zeilster Emma Plasgaard ligt na de eerste wedstrijddag van het WK in Ierland mee op kop. Van de 3 races won ze er 1, in de 2 anderen stond ze mee op het podium. De komende dagen volgen nog 8 kwalificatieraces. De beste 10 zeilsters doen dan zaterdag mee in de final series om de medailles. In de klasse laser radiaal was Emma Plasgaard eerder al 2 keer wereldkampioen. Een grijze avond en een erg bewolkte nacht met kans op wat buien. De minima liggen nog tussen 13 en 17 graden. Daarna een dinsdag met nog maar weinig zon en temperaturen tot 22 graden.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

Debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.

0: jij op zoek naar een woning of appartement in Pelt? Ontdek dan de gloednieuwe Matexi-buurt in de Willem II-straat. Een mix van woningen en diverse appartementen. Met elk hun eigen unieke troeven. Dicht bij het centrum, maar omringd door rust. Wie eerst kiest, heeft de meeste keuze. Kom langs op de kijkdag op zondag 13 september tussen 10 en 1. We verwelkomen je in onze kijkwoning. Meer info en het aanbod op matexi.be/pelt.
1: Miserie. Troef. Of, ik vraag, ken je deze kaarttermen? Dan maak jij kans om wereldkampioen kleurenwiezen te worden. Kom op 3 oktober naar de Stroopfabriek in Borgloon voor het officiële Open Kampioenschap. Iedereen kan meedoen, van de enthousiaste beginner tot de ervaren speler. Kaartje mee? Schrijf dan in via www.iwa.cards. Dat is IWWA. Speel je liever niet mee? Kom dan de sfeer proeven in ons Café Miserie. Het WK Wiezen, een organisatie van IWA. Met de steun van Bicycle Cards en FM Goud.
2: Jarig? Dan is het tijd om te vieren. Brouwerij Cornelissen trakteert tijdens je verjaardag. Geniet van 1 plus 1 gratis in je verjaardagsperiode. Jouw verjaardag, onze tractatie. Meer info op brouwerijcornelissen.be.

0: Advies, levering, plaatsing en service. Sterk in maatwerk. Deco is uw profilexpert. Neem zeker ook eens een kijkje op mijnnieuweramen.be.
1: Thuisverpleging Norsa Team Els Kraags. Wij zijn een klein team verpleegkundigen die warme en professionele zorg bieden. Altijd dezelfde gezichten dus. We werken onder een derde betalingsregeling, wat wil zeggen dat alles via de mutualiteit wordt geregeld. Er wordt geen remgeld door ons gevraagd. We werken in de regio Kinrooi, Mazeik en omstreken. Voor meer info kan je bellen naar Els Kraags 0477 52 55 89.
2: Voel je je soms alleen? Ook al heb je overdag veel mensen om je heen, dat hoeft niet meer. Ontdek Treffy.eu, het nieuwe sociale platform waar je vrienden vindt, kan chatten, groepen start en zelfs je eigen verkoopwinkel opent. Alles in één app. Treffy.eu, T-R-E-F-F-I, is al actief in 48 landen en is helemaal gratis. Download de app nu voor je smartphone of surf op je pc of laptop naar Treffy.eu.
3: Winnie Motors. Voor herstellingen en onderhoud van alle merken. Op zoek naar een perfecte jonge tweedehandswagen? Ook dan kom je naar ons. Wij zijn gespecialiseerd in Citroën en Peugeot. Steenweg Wijchmaal 67 in Peer. www.winniemotors.be. En volg ons op Facebook. Wij verkopen ook jouw wagen. Nieuw in Hechtel Exel. Hondenosteopaat voor alle honden. www.

Hallo allemaal, ik ben Christophe en liefde voor Limburg, dat betekent voor mij gastvrijheid. Ik kom super graag naar Limburg. Ik heb hier ook ongelooflijk veel echte goede fans. En het is altijd een ongelooflijk warm welkom en een warm thuiskomen. Dus voor mij Limburg boven.

0: www.delizio.be. Op zoek naar lekkere huisbereide gerechten in Bree? Delizio maakt verse soepen, maaltijden en verzorgt catering voor jouw feest of event. Geen tijd? Haal onze gerechten 24/7 uit de Delizio-automaat aan de Vosterstraat 39 in Bree. Snel, vers en lokaal. Delizio.be. Van onze keuken naar jouw moment. Bellen kan ook via 0480 61 88 36. Delizio. Met twee O's.
1: Ontdek nu ook onze nieuwe automaat aan de Weerterweg 36 te Bocholt.
2: Oh, schat. Volgens mij hebben wij weer last van beestjes op zolder. Oh, belt gij alvast de ongediertebestrijding Tom uit Hechtel-Exel. Dat hij hier maar snel opgelost is, Salle. Zijn nummer is 0499 23 26 50. 0499 23 26 50. Tom doet alle ongediertebestrijding. Kakkerlakken, bedwansen, wespen, Aziatische hoornaars, processierupsen, muizen en ratten. Hij pakt alle beestjes snel mee.
3: Zeg Leen, ik dacht dat jij ging wandelen.
4: Ik wandel elektrisch.

0: elektrisch, Mark.
1: Hoezo?
0: Ken je Mega Mobility? Daar hebben ze rollators, rolstoelen en driewielers. Mijn nieuwe scootmobiel komt van bij Mega Mobility. 25 km per uur, lithium-accu aan een spotprijs.
1: Gij zij rapper dan de wielertoeristen.
0: Ja, en ik heb geen koersbroek nodig. Megamobility is veel dichterbij dan je denkt en supergemakkelijk te bereiken voor iedereen. Mega-mobility.be heeft de grootste keuze in mobiliteit van de Benelux. Met snelle service, eigen hersteldienst en de laagste prijs gegarandeerd. Bezoek Diesterse Steenweg 65, Paal Beringen of surf naar mega-mobility.be.
2: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be en gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
3: Je gezicht vertelt, je lichaam spreekt. Spanning in je lichaam zie je ook in je gelaat. Met gelaatsmassage en face yoga ontwaak je je gezichtsspieren. Laat je stress los en straal je natuurlijke schoonheid uit. Verminder rimpels. Voel je lichter en ontdek hoe ontspanning je jonger doet lijken. Geef jezelf dat beetje extra zorg en voel het verschil. Boek nu jouw moment van balans bij Zenshin. Kijk op zenshin.be.
4: Weekmarkt Valkenswaard. Daar is het op donderdag te doen. Telkens van 9 tot 5 uur. Uitgebreid assortiment van zo'n 75 standhouders. Tot dan.
5: 10 september. Een optreden van André van Weelen. De troubadour met verzoeknummers allround.
6: Hey, ik ben Tim Torfs. Het Tim Torfs dieet is het dieet zonder honger, zonder bijwerkingen en met persoonlijke begeleiding. Bel nu 0474 728 718. Maak een afspraak in Bree, Hamond of Lommel.
7: Keukens Goossens aan de Astridlaan in Overpelt. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring en een van de mooiste en grootste toonzalen in Limburg met meer dan 60 luxe toonzaalkeukens. Maak een afspraak wanneer het je past via goossens.be.
8: Bij Keukens Goossens zijn ze op zoek naar plaatsers met ervaring. Stuur je cv naar info@goossens.be.

0: Geusens.
1: Meubelen Geusens, in het centrum van Meeuwen in Oudsbergen. Check meubelengeusens.be en volg ons op Facebook.
2: Liefde voor Limburg.
3: Ik ben Jan Dalemans, burgemeester van Hechtsel Exel. En voor mij betekent liefde voor Limburg gastvrijheid, vriendelijke mensen en vooral gezellig in het groen.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaal oplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor u

0: slapeloze nachten.
1: Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
2: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Samen genieten van de allermooiste liefdesliedjes. Welkom in de zachte zijde.

start. Je hoorde een warme, hoopvolle ballad over liefde die blijft bestaan door alle stormen heen. Een belofte van trouw, steun en verbondenheid, zowel persoonlijk als universeel. Metaforen die aan het weer gerelateerd zijn om te tonen hoe liefde blijft bestaan, ongeacht de omstandigheden. En dat kreeg je van Coldplay. Dit is de zachte zijde van maandag 7 september. Tenminste nog voor iets minder dan 60 minuten. Heel welkom. Peter Thomas neemt je voor middernacht nog een uurtje mee naar een oase van rust, te midden van de hectiek van de dag. Laat je betoveren door de muziek en verhalen die de avond laten glanzen als goud. Het volgende lied blijft tot op vandaag een onderwerp van discussie vanwege zijn gevoelige inhoud. Het nummer kreeg kritiek omdat sommigen vonden dat het ongepaste relaties romantiseerde. Toch werd het een wereldwijde hit en wordt het gezien als een reflectie op grensoverschrijdende verleiding en persoonlijke verantwoordelijkheid. De song Young Girl gaat over een man die beseft dat het meisje met wie hij praat te jong is om mee om te gaan. Hij voelt zich schuldig en misleid zodra hij beseft dat zij minderjarig is. Hij roept haar op om te vertrekken voordat hun relatie te ver gaat. Young girl, get out of my mind. My love for you is way out of line. Dit is Gary Puckett and the Union Gap. Stop, stop,

vroeg haar om de relatie geheim te houden, zogenaamd om haar te beschermen, maar vooral om zijn eigen reputatie veilig te stellen. Hans Klein. Alanis Morissette was zelf nog jong toen ze de muziekindustrie inging en heeft later gesproken over ongepaste machtsverhoudingen, zonder ooit namen te noemen. Stop, stop, stop.

0: Goeiedag mevrouw. Meneer, welkom bij Suzuki. Waarmee kan ik u helpen?
1: Wij komen voor de dubbele overnamepremie.
0: Oké, goed. En wie van u beiden wordt de koper?
2: Dat ben ik.
3: In september verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
4: Daar zijn ze weer. De Cova Monsterlijke Deals. 12 en 13 september. Grote Covamo Parking Sales in geel. Ontdek maar liefst 150 nieuwe en bijna nieuwe Toyotas. Allemaal direct leverbaar en met tot 10 jaar garantie. En natuurlijk staan de adviseurs van Covamo klaar om samen met jou jouw ideale Toyota te vinden. Dus klaar voor een monsterlijk goede deal. Kom dan op 12 en 13 september naar Covamo. Antwerpseweg 83 in geel. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
5: Slim besparen? Dat doe je met de hoogwaardige thuisbatterijen van B+B. Veilig, betrouwbaar en betaalbaar.

0: volledig geïnstalleerd door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu.
1: Klaar voor avontuur in virtual reality? Speelwilde VR-expeditie brengt de meest indrukwekkende VR-ervaring naar jouw locatie. Kampen, workshops, feestjes of events. Voor jong en oud. Maak van je volgende event een expeditie om nooit te vergeten. Ontdek ons nu op speelwilde.be.
2: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
3: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
4: Je gezicht vertelt, je lichaam spreekt. Spanning in je lichaam zie je ook in je gelaat. Met gelaatsmassage en face yoga ontwaak je je gezichtsspieren. Laat je stress los en straal je natuurlijke schoonheid uit. Verminder rimpels. Voel je lichter en ontdek hoe ontspanning je jonger doet lijken. Geef jezelf dat beetje extra zorg en voel het verschil. Boek nu jouw moment van balans bij Zenshin. Kijk op zenshin.be.
5: Brood en banket Sasha, onze specialiteit. Dagelijks meer dan 20 soorten verse broden. In Bree aan de Oppieterpoort 1 en in Roeteren in de Spilstraat 64. Volg ons ook op Facebook.
6: Hey, ik ben Tim Torfs. Het Tim Torfs dieet is het dieet zonder honger, zonder bijwerkingen en met persoonlijke begeleiding. Bel nu 0474 728 718. Maak een afspraak in Bree, Hamond of Lommel.
7: Bruisend Lommel. Zin in een gezellig dagje shoppen? Ontdek Bruisend Lommel. Van trendy kledingswinkels, gezellige boutiquejes en speciaalzaken tot heerlijke terrasjes en sfeervolle restaurants. Hier vind je het allemaal. Shop, geniet en beleef een Lommel. Dat is winkelen met een glimlach.

0: Geuzens.
1: Meubelen Geuzens, in het centrum van Meeuwen in Oudsbergen. Check meubelengeuzens.be en volg ons op Facebook.
2: www.goudenzaken.be. Slechts één adres. www.goudenzaken.be.
3: Dit is hem, de radio van bij ons, al sinds 2004. Welkom bij FM Goud.

Ik ben Luc Appermond en ik ben een ras-echte Limburger. En mijn liefde voor Limburg, ja, die zit ingebakken in mijn genen. De gastvrijheid, de vriendelijkheid en vooral de lekkere vlaaien die je nergens anders in ons land vindt. Dat is voor mij Limburg.

schreef het nummer oorspronkelijk samen met Paul Anka onder de titel Never Heard. Dat was in 1980. Het was bedoeld als een duet voor Anka's album, maar bleef op de plank liggen. Na het plotselinge overlijden van Jackson in 2009 werd de oude demo opgevist. De zang van zijn broers, de Jacksons, werd als achtergrondkoor toegevoegd.

documentaire over zijn repetities voor de geplande afscheidstournee. Hoewel het lied oorspronkelijk een romantische verklaring over de liefde was, kreeg het door zijn uitgave als postume single een dubbele lading. Voor miljoenen fans voelt This Is It als het definitieve muzikale afscheid van

0: Houdt u van tradities die voor het 21ste jaar op rij reeds stand houden tijdens het laatste weekend van september? Zak dan opnieuw af op zondag 27 september naar het centrum van Rappel, waar wielerclub WTC Vreegdaag haar alombekende seizoensclassic organiseert. In de startblokken staat om 14 uur de Open Gentleman koers, gevolgd om 15:30 door de dorpelingenkoers van Groot Bocholt plus dameskoers. WTC Vreegdaag zou WTC Vreegdaag niet zijn als ze niet zouden starten een dag voordien. Op zaterdag 26 september om 13:30 kunnen de kinderen van 6 jaar deelnemen aan de tweede editie van de Kermellenloop. Kinderen tussen 6 en 12 kunnen vervolgens om 14 uur zich uitlaten op de obstakelrun. Elke deelnemer ontvangt na afloop een heerlijke snoepzak inclusief medaille. Het startschot van de derde editie van de kermisloop voor volwassenen van 5 kilometer over 3 rondes wordt om 15 uur gegeven. De 10 kilometer kermisloop over 5 rondes vindt plaats om 15:45. Mis dit spektakel niet en wees er beide dagen bij als supporter. Zelf deelnemen? Schrijf u dan in via www.godare.be of ter plaatse. WTC Vreegdaag dankt uitdrukkelijk tal van sponsors. Komt u de lopers op zaterdag en de renners op zondag aanmoedigen? Tot dan op zaterdag 26 en zondag 27 september.
1: Kom jij van een toekomst in het wielrennen? Wij zoeken gemotiveerde meisjes van 14 tot en met 17 jaar die willen groeien als wielrenster. Die hun grenzen willen verleggen. Die samen met een hecht team willen trainen, koersen en sterker worden. Bij het Energy Vision Future Ladies Cycling Team krijg je professionele begeleiding, uitdagende trainingen en alle kansen om jezelf te ontwikkelen. Klaar om jouw wielerdroom waar te maken? Schrijf je vandaag nog in via de website van FM Goud. Energy Vision Future Ladies Cycling Team met FM Goud als officiële radiopartner.
2: Ben jij klaar voor een avond topsport van wereldklasse? Op zaterdag 19 september viert Koninklijke TTC Hechtel Exel haar 50-jarig bestaan met een uniek tafeltennisevenement. Niemand minder dan Jean-Michel Seyffe, voormalig nummer 1 van de wereld, neemt het op tegen zijn broer Philippe Seyffe in een spectaculaire demonstratiewedstrijd vol humor, sensationele rallies en verbluffende techniek. Afspraak om 20 uur in de sporthal van Exel. Tickets kosten slechts €10 in voorverkoop. Die loopt tot en met 16 september. Of €15 aan de kassa. Alle info via kttchechtelexcel@gmail.com. Mis dit unieke sportfeest niet.
3: Klaar voor avontuur in virtual reality? Speelwilde VR-expeditie brengt de meest indrukwekkende VR-ervaring naar jouw locatie. Kampen, workshops, feestjes of events. Voor jong en oud. Maak van je volgende event een expeditie om nooit te vergeten. Ontdek ons nu op speelwilde.be.
4: Al 3 generaties lang is Kitvoegwerken Daens de specialist in perfect afgewerkte afdichtingen. Van ramen en deuren tot clean rooms en operatiekwartieren. Vakmanschap tot in het kleinste detail. Een vakman met kwalitatieve producten leidt tot een tevreden klant. Kitvoegwerken Daens.be. Strak, sterk en altijd perfect afgekit.
5: Festium Feestverhuur uit Peer vind je aan de Ambachtslaan 1049. Wij hebben alles om uw feest onvergetelijk te maken. Van meubilair, linnen, glaswerk, porselein, bestek, koelingen, horecaapparatuur, buffetmateriaal, licht, geluid en beeld, inrichting en decoratie, tot tenten en springkastelen. Een klein of groot feest in het vooruitzicht? Kijk eens op www.festium.be.
6: Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Uit Pelt, maar gekend in de wijde omgeving. Voor de heerlijkste verse frietjes, snacks, smoutenbollen, beignets en nog zoveel meer lekkers. Volg onze locaties via de Facebookpagina. Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Eet smakelijk.
7: Attentie!
8: Heb je een event of een groot feest? Denk dan eens aan frituur van Susteren de Klein Postelmans. Zij verzorgen jouw frietjes en snacks tot in de puntjes. Alle info via 0493 61 50 46.
9: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011 64 0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
10: Boelehoef 3 in Pelt.
7: Winnie Motors. Voor herstellingen en onderhoud van alle merken. Op zoek naar een perfecte jonge tweedehandswagen? Ook dan kom je naar ons. Wij zijn gespecialiseerd in Citroën en Peugeot. Steenweg Wijchmaal 67 in Peer. www.winniemotors.be. En volg ons op Facebook. Wij verkopen ook jouw wagen.
10: Ben je op zoek naar bekers, medailles, trofeeën, deurplaten, happy kunst of inlijstingen? Eén adres, Vetro. Je vindt Vetro aan de Roselaan 11 te Bree. Kijk zeker eens op vetro.be.
11: Nog tot middernacht. Romantiek met de grote R. Dit is De Zachte Zijde. Op FM.

meteen het programma af. En dat doe ik met twee nummers van rond de eeuwwisseling. We can leave the world behind, you and I, forever. Het lied van de Duitse zanger Sascha, uitgebracht in 1999, is een romantische ballad die gaat over liefde als ontsnapping aan de realiteit. Het nummer drukt de wens uit om samen met een geliefde alle zorgen achter te laten en een eigen wereld te creëren waarin alleen zij twee bestaan. Samen kunnen ze ontsnappen aan alles wat hen tegenhoudt of verdriet aandoet. En daarna de song Superman. Het is geschreven vanuit het standpunt van Superman. De superheld wordt afgeschilderd als onbegrepen en niet zo krachtig als mensen hem zien. Ik ben maar een man in een grappig rood laken. Superman is misschien onoverwinnelijk, maar hij heeft ook zijn gevoelens. En terwijl hij de wereld gaat redden, vraagt hij zich soms af of iemand nadenkt over wat hij doormaakt. Wat hem ertoe bracht het nummer te schrijven, vertelde John Ondrasik, Five for Fighting, dat het frustratie was over het onvermogen om gehoord te worden. En zo komt het einde van de zachte zijde stilaan in zicht hier bij FM Goud, de digitale radio van Limburg. Bedankt voor het luisteren. Hopelijk heb je genoten van de muziek. Je hoort ons morgen terug een uurtje voor middernacht. En ik wens je nog een heerlijke, fijne nacht. Stop, stop.

0: www.jansinteriorboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

ben Sean Dont en liefde voor Limburg is voor mij dat het hier echt oprecht heel fijn spelen is altijd. Ik heb al in zoveel bands gespeeld en als ik weet, als we naar Limburg aan het rijden zijn, dat wordt een toffe show. Mensen komen om zich te amuseren en zijn vanaf de eerste noot mee. Dus dankjewel Limburg. Ik blijf dat na al die jaren elke keer opnieuw appreciëren.

digitaal mee naar FM Goud. Surf naar www.fmgoud.be of download onze gratis app. Je hoort ons overal in de provincie en ver daarbuiten. Dit is FM Goud, Limburg's beste keuze in hits en informatie.

Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaal oplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud-app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
4: Liefde voor Limburg.
5: Hallo, ik ben Sam Goris en liefde voor Limburg betekent voor mij de gastvrijheid en de warmte van de mensen.

Hallo, ik ben Ilse Wevers, ik ben de burgemeester van Oudsbergen. En liefde voor Limburg, dat betekent voor mij mensen die elkaar ontmoeten. Heel veel verenigingen die samenkomen, heel veel mensen die kunnen elkaar ontmoeten op een zeer laagdrempelige manier. Dus eigenlijk een heel rijk verenigingsleven, heel veel geëngageerde vrijwilligers die samen schouders ergens onder zetten en zorgen dat het goed leven is in elke dorpskern in Limburg. FM Gouw.

0: Overal in het bronsgroen eikenhout. Dit is de digitale radio van Limburg. Welkom bij je FM Goud.
1: 1, 2, 1, 2, 3.

0: Gent.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.